0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Hello, Johnny.

de deur, je jas en tas zijn weg. Ik ruik nog wel die geur, een parfum dat ik ken. De kleerkast heb je leeg,

Ik ben onderweg, mensen. Mijn rugzak zit vol. Vol met beats. Rijms. En liefde. Liefde. Daar zit ik in mijn box, de verwarming staat hoog. Buiten is het koud, maar hier is het droog. Stijl vind je hier, gevoel vind je hier. Alles op zijn plek, half mens, half

0: zaak en geen tijd om te twijfelen. Onzekerheden zijn gemaakt om te bestrijden en velen zullen wijzen.
1: Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

0: bij geen enkele andere zender heb je een warmer gevoel dan bij ons. Dit is Monza Radio.
1: Ze is als 1000 felle sterren op een heldere nacht. Ze doet me sneller voor haar vallen dan de zwaartekracht. Als zij haar paddenstoeltje uitkomt, is het altijd mooi weer. Wanneer ze wappert met haar haren, gaat mijn hartje

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Radio Monza, 106.5 FM. Ook in het weekend.
1: Ik ben blij dat ik Limburger ben.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: Een record aantal mensen in Vlaanderen zit een straf uit met een enkelband. Het zijn er nu al bijna 2100 en dat is een Europees record, meldt bevoegd minister Demir. Die benadrukt dat het aantal ook de komende jaren nog zal stijgen, maar dat het toezichtsorgaan eigenlijk al op zijn limieten zit. En omdat de gevangenissen vol zitten, kiest de rechter vaker voor een straf met enkelband. Maar ook daar begint het dus te wringen. Op het festival Extreme Outdoor in Houthalen-Helteren gaat de politie extra controleren op drugs en overlast. Vorig jaar werden daar 336 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Het ging toen vooral om ecstasy en speed. Er wordt ook gecontroleerd op rijden onder invloed. In totaal komen daar zo'n 70.000 bezoekers. De Vlaamse regering voorziet 100 miljoen euro aan renteloze leningen voor studentenkoten. Dat heeft minister van Wonen Hans Bonte beslist. De leningen zijn bedoeld voor universiteiten en hogescholen om de studentenkoten zelf te bouwen. Het is al de tweede keer dat Vlaanderen zo'n leningen voorziet. 2 jaar geleden werden er zo meer dan 850 nieuwe koten gebouwd. Europa gaat extra humanitaire hulp naar Congo en Oeganda sturen voor de uitbraak van het ebola-virus daar. Dat meldt Eurocommissaris voor Crisisbeheer Adja Ladip. Volgende maandag vertrekt er een eerste vlucht met 100 ton hulpgoederen aan boord, zoals medicijnen, beschermingsmateriaal en tenten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er in de regio nu al 750 tot 800 vermoedelijke besmettingen en 177 doden. Op het filmfestival van Cannes heeft regisseur Lucas Dont de Prix du Cinéma Positif gewonnen voor zijn nieuwste film Coward. De prijs wordt uitgereikt aan de film die inspireert tot hoop en veerkracht. Coward gaat over een liefdesverhaal tussen twee soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. De film maakt trouwens ook nog kans op de Gouden Palm. De weersverwachting vandaag en de rest van het hele verlengde weekend opnieuw veel zon. De maxima kunnen oplopen tot 30 graden, misschien zelfs 31 graden op zondag. Geniet van het mooie weer en van het zonnetje.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.
3: Dit is Johan de Graaf in de Gouwe Oude Show. Weet je

0: zon, wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er
2: altijd
0: tegen.
3: Luister
4: recht
3: aan uw toestel.
4: En now, here's the world's greatest DJ.
5: Luisteraars, allemaal een bijzonder hartelijk welkom. Goeiedag, hier zijn we weer. De hoogste tijd voor een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show met de heerlijke muziekjes van toen uit de jaren 60, 70 en 80 met ondergetekende Johan de Graaf. En het allemaal vanuit studio nummer 2. Heerlijke plaat om mee te beginnen. De formatie Wings met Deliver Your Children uit het jaar 1978. Alweer wat een tijd geleden, maar wat een goede plaat. Verderop in het programma besteden wij aandacht aan de zeezenders van toen door middel van een alarmschijf, een satellietschijf misschien, een lieveling, een sureshot of een treiterschijf. Ja, we weten het nog niet, we moeten het nog eventjes uitzoeken en dat gaan we straks toch wel bekendmaken verderop in het programma. Laten we beginnen in de show. Dametje in het wit, een dametje in het zwart, de Spaanse dames van de Baccarat met Yes, Rick en Boogie. Luisteraars, hartelijk welkom. Dit is de Gouden Oude Show.

I can boogie woogie boogie. Leuke tekst of niet, zoals deze van de damesformatie van Baccarat. Dit komt uit 1977, de Climax Blues Band hier in de Gouden Oude Show.

Ik blijf dat toch een heerlijke plaat vinden, of niet? Soms deze van Boney M. Groot dit, toen tijd een heerlijke disco knalplaat of niet? Soms getiteld Ma Baker. Onder het motto Veronica moeten blijven doen en die mooie plaat van de Love Affair. Even zoeken in het archief of ik dat kan vinden, dat jingeltje van Veronica moet blijven. Doen we eerst even deze, het origineel. Hier is de Rainbow Valley.

Wat een heerlijke plaat, of niet? Soms, voordat je het weet, is die afgelopen. De Tom en Sound was dit met een hele mooie disco zamba. Dit is ook mooi, dit. Hier is Olivia Newton-John met die geweldige plaat. Sam. En na deze plaat aandacht voor een zeezende herinnering, oftewel straks een hitmaker van Miamico.

Dat is een hit maakte van Mi Amigo Internacional toen de tijd vanaf het zendschip. De Magdalena. De Magdalena, ja. Op 25 augustus 1979.

toen het tijd een hitmaker op Miamico Internationaal vanaf het zendschip De Magdalena. Helaas duurde dit zo lang in verband met de ankerproblemen. Ja, ja, jammer, jammer, jammer, jammer. Toen altijd even de groet aan Wim de Groot. Die zat toen de tijd aan boord van de Miamico De Magdalena. 1973 in de gouden oude show. Hier zijn de Doobie Brothers.

mooi of niet, soms deze. De Doobie Brothers met de long Train Running. We gaan op de Duitse Tour. Dat waren een zeer schöne Duitse Schallplatte, oder nicht? Ja, hier is Jukka Markus und ein Festival der Lieben. Hier bij Jon Graaf, dat doen we gewoon weer in het Nederlands. Ja, met de Gouden Halve Show.

Mooie of niet soms deze van Sheriff Dean met Do You Love Me. Het is ook zo'n lekkere amazing plaat of niet soms van Michel Delpes. We gaan op de Franse tour, dames en heren, met Pour un Flirt.

0: Dit is een plaats die je lekker meezingt, of niet? Soms deze van Michel Delpes met Poran Vlucht.
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ja, vast de enige niet.

Dat is er eentje van de CCS met de Taps Turns on the Water. Kom om uit het jaar 1972. Even kijken op onze klok. Dat schiet al op. Het schiet al op. Het eerste gedeelte zit er bijna op. Ja, niet getreurd. We doen nog een gedeelte straks in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show. Dat is meestal, als je een eerste gedeelte hebt gehad, volgt er het tweede gedeelte. De muziek van toen uit 1972, hier zijn de Hollies.

De Magic Woman Touch, daar was er een keer van de Hollies. Ja, we doen er nog één. Ik ga even kijken op onze klok of we hem helemaal kunnen draaien. Nou, dat hangt er een beetje om. Daarom snel deze.

0: Dat was dan de Love Potion nummer 9 van de Clovers uit het jaar 1959. Tot strakjes in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show.
1: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
2: Radio Monza. Het nieuws.
3: Een record aantal mensen in Vlaanderen zit een straf uit met een enkelband. Het zijn er nu al bijna 2100 en dat is een Europees record, meldt bevoegd minister Demir. Die benadrukt dat het aantal ook de komende jaren nog zal stijgen, maar dat het toezichtsorgaan eigenlijk al op zijn limieten zit. En omdat de gevangenissen vol zitten, kiest de rechter vaker voor een straf met enkelband. Maar ook daar begint het dus te wringen. Op het festival Extreme Outdoor in Houthalen-Helteren gaat de politie extra controleren op drugs en overlast. Vorig jaar werden daar 336 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Het ging toen vooral om ecstasy en speed. Er wordt ook gecontroleerd op rijden onder invloed. In totaal komen daar zo'n 70.000 bezoekers. De Vlaamse regering voorziet 100 miljoen euro aan renteloze leningen voor studentenquoten. Dat heeft minister van Wonen Hans Bonte beslist. De leningen zijn bedoeld voor universiteiten en hogescholen om de studentenquoten zelf te bouwen. Het is al de tweede keer dat Vlaanderen zo'n leningen voorziet. 2 jaar geleden werden er zo meer dan 850 nieuwe quoten gebouwd. Europa gaat extra humanitaire hulp naar Congo en Oeganda sturen voor de uitbraak van het ebola-virus daar. Dat meldt Eurocommissaris voor crisisbeheer Adja Ladip. Volgende maandag vertrekt er een eerste vlucht met 100 ton hulpgoederen aan boord, zoals medicijnen, beschermingsmateriaal en tenten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er in de regio nu al 750 tot 800 vermoedelijke besmettingen en 177 doden. Op het filmfestival van Cannes heeft regisseur Lucas Dont de Prix du Cinéma Positif gewonnen voor zijn nieuwste film Coward. De prijs wordt uitgereikt aan de film die inspireert tot hoop en veerkracht. Coward gaat over een liefdesverhaal tussen 2 soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. De film maakt trouwens ook nog kans op de Gouden Palm. De weersverwachting vandaag en de rest van het hele verlengde weekend opnieuw veel zon. De maxima kunnen oplopen tot 30 graden, misschien zelfs 31 graden op zondag. Geniet van het mooie weer en van het zonnetje.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.

hartelijk welkom in het tweede gedeelte weer van de Gouden Oude Show. Heerlijke platen mee te beginnen. The Beach Boys met I Get Around. En dan hebben we deze nog eens de Billy Deal. What Kind of Fool.

Dat is toch wel een oud uit het jaar 1969. What kind of fool do you think I am? Billy Idol. Oh, de Billy Deal was het. Billy Deal en de Rondels. Billy Idol, dat is een hele andere man. Een hele andere man, ja. Dus ook een hele andere man. Hier is Elvis Presley hier in het programma.

Heerlijke tijdloze muziek, deze van Elvis Presley met The Suspicious Mind. Deze plaat komt al langzaam aan. Komt heel langzaam, komt hij eraan. Dit is er eentje uit het jaar 1979 weer. Wat een tijd geleden, maar wat een goede plaat nog steeds. Ik heb het over de Players Associations met Turn the Music Up.

Dat is mooi of niet, soms de Players Associations en Turn the Music Up. Muziek in het tweede gedeelte, kriskras door elkaar heen, allemaal vanuit Studio 2. Ondergetekende Jon Graaf. En als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom bij de show met

Gewoon weer op de draaitafel. Draaitafel. Op 45 of 33 toeren. De Gouden Ouwe Show. Sometimes the world is a valley of heartaches and tears.

is toch een heerlijke opname uit het jaar 1976. Een heerlijke opname, wil ik zeggen. Van Helmertino met de Volaren. Inderdaad, de Volaren. Tweede gedeelte van de Gouden Oude Show met nog heel veel mooie muziekjes van toen. Uit die jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. Wij doen het allemaal. Wij doen het allemaal vanuit studio nummer 2 met Starbuck.

0: was een prachtige plaat. Moonlight Feels Right. Dat was een keer van de heer. En ja, de heren zelfs. De heren Starbucks.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Zo, die begint snel. Die knalt zo van de draaitafel af, ja. Moet je maar goed scherp zetten, de graaf, dan krijg je dit soort dingen niet. Nee, nee. Dit is een van Jesse Green met 1, 2 en 3.

dat is de man van Rijs en Slow en Flip. Dit was niet zo'n grote hit, maar toch leuk om nog eens te luisteren in de gouden oude show. Ik heb het over Jesse Green. En de titel was 1, 2 en 3. Ja, 1, 2 en 3. Dit is ook zo'n mooie. Hier is Don Rosenbaum.

0: De man van Swimming into Deep Water, onder andere. Ja, dat was er eentje van Don de Rosenbaum. En Miss America. We gaan zingen in onze eigen verstaanbare taal.
1: Johan de Graaf.
2: Met de hits van toen.
0: Dat is leuk, een oude gouden oude hit van Henke. Hier is nog een keertje met Jij bent de allermooiste.
3: Soms heb je...

Dat is toch leuk of niet, zoals om deze nog een keer te beluisteren. En daar is dan inderdaad die gouden oude show voor hem. De vergeten hits te laten horen. Van Henkje met jij bent de allerbeste. We gaan boodschappen doen. Werd veel gebruikt deze als herkenning, moet ik zeggen, voor reclame uit de eindes. Laatst van die supermarkten, die met die blauwe en gele letters. Ja. Durst Baker met de Little Green Bag.

fantastische hit van de Doors Big Band Selection met de Little Greenback. 1969 hier, nu in die gouden oude show. Tweede gedeelte alweer met The Fortunes met Seasons in the Sun.

Ja, is het een geweldige plaat of niet? Soms in de good old days. In de good bad old days, zo moet het zijn. Ja, we moeten wel even goed kijken op het singlehoesje, want anders gaat het niet goed. Wow, wat kerkgeluiden, kerkgeluiden. Dat is een ringje van de formatie Lemming met Father John.

Dat is toch een leuke plaat, of niet? Zo'n vader John van de formatie Lemming. We gaan op de Franse tour. Met Françoise Hardy. Kennen we deze nog? Come on to dear adieu.

0: Het echte, originele vinyl. Ze smaken, zoals ze kraken. Johan de Graaf.
1: De Gouden Ouwe Show.

En dat is een hele mooie, of niet soms, deze van Cliff Richard met The Good Times and The Better Times. Het is ook zo mooi, deze, maar meteen in het grote hitarchief. Hier is George Harrison.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
2: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molenbeersel. Bel 0032 89 764 951. Of kijk op juwelenroos.be.
3: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
4: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
5: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
6: Voor de verfraaiing van uw woning en tuin bieden wij u een grote keuze aan van
5: eenjarige bloemen, geraniums, fuchsia's, kuiplanten, hangpotten, heideplanten, sierheersters, potgrond, boomschors, terracottapotten, bloembakken en zo verder.
6: Dit alles rechtstreeks uit onze serres.
5: Paul Christus, op Putterkiezel 76 op Putterbree. Telefoon 089 86 80 25. Alle dagen open vanaf 17 uur. Zaterdag open vanaf 10 uur. Zon- en feestdagen gesloten.
7: Jij een professional of een gedreven doe-het-zelver? Bij de Timmershop.nl, al meer dan 30 jaar de expert vanuit El-Limburg, maken we het je makkelijk. Wij leveren meubelbeslag van Hettich, Gras, Bloem, Indo en nog veel meer. Ook leveren we tafelpoten, meubelpoten en stelpoten. En vind de perfecte scharnieren in ons uitgebreide assortiment van diverse toonaangevende merken. Wij leveren keukenlades als bouwpakket of geheel op maat. Perfect passend en klaar voor installatie. Ga naar detimmershop.nl voor een groot assortiment ladegeleiders voor elke toepassing. Maar we bieden meer dan alleen meubelbeslag. Van klepbeslag, bedbeslag, kastverbinders, lasgarnieren en kerstbeslag tot hoogwaardig buitendeurbeslag met SKG-keurmerk. Bij detimmershop.nl vind je een compleet aanbod.
8: Tot ziens in onze online winkel detimmershop.nl. Ons kantooradres is Jasmijnstraat 26 in L Nederland.
9: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
10: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
11: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtofrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
12: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan.
13: Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis. Meteor.
14: Ja, dit is wat mijn mama zei.
13: Samson en Marie. Milk Inc.
15: I will walk on water.
13: En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026.
16: Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
17: Als reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
18: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
19: Radio Monza, het nieuws. Een record aantal mensen in Vlaanderen zit een straf uit met een enkelband. Het zijn er nu al bijna 2100 en dat is een Europees record, meldt bevoegd minister Demir. Die benadrukt dat het aantal ook de komende jaren nog zal stijgen, maar dat het toezichtsorgaan eigenlijk al op zijn limieten zit. En omdat de gevangenissen vol zitten, kiest de rechter vaker voor een straf met enkelband. Maar ook daar begint het dus te wringen. Op het festival Extreme Outdoor in Houthalen-Helteren gaat de politie extra controleren op drugs en overlast. Vorig jaar werden daar 336 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Het ging toen vooral om ecstasy en speed. Er wordt ook gecontroleerd op rijden onder invloed. In totaal komen daar zo'n 70.000 bezoekers. De Vlaamse regering voorziet 100 miljoen euro aan renteloze leningen voor studentenquoten. Dat heeft minister van Wonen Hans Bonte beslist. De leningen zijn bedoeld voor universiteiten en hogescholen om de studentenquoten zelf te bouwen. Het is al de tweede keer dat Vlaanderen zo'n leningen voorziet. 2 jaar geleden werden er zo meer dan 850 nieuwe quoten gebouwd. Europa gaat extra humanitaire hulp naar Congo en Oeganda sturen voor de uitbraak van het ebola-virus daar. Dat meldt Eurocommissaris voor Crisisbeheer Adja Ladip. Volgende maandag vertrekt er een eerste vlucht met 100 ton hulpgoederen aan boord, zoals medicijnen, beschermingsmateriaal en tenten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er in de regio nu al 750 tot 800 vermoedelijke besmettingen en 177 doden. Op het filmfestival van Cannes heeft regisseur Lucas Dont de Prix du Cinéma Positif gewonnen voor zijn nieuwste film Coward. De prijs wordt uitgereikt aan de film die inspireert tot hoop en veerkracht. Coward gaat over een liefdesverhaal tussen twee soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. De film maakt trouwens ook nog kans op de Gouden Palm. De weersverwachting vandaag en de rest van het hele verlengde weekend. Opnieuw veel zon. De maxima kunnen oplopen tot 30 graden. Misschien zelfs 31 graden op zondag. Geniet van het mooie weer en van het zonnetje.
15: Dit was het Radio Monza Nieuws.
20: Monza's favoriet.
21: Hallo, hallo. Ik ben Tina Rosita. En ik ben deze week verkozen als de Monza-favoriet met een nieuwe cd. En dat is gewoon Als ik jou zie. Heel veel luisterplezier voor iedereen. Groetjes.
20: Monza's favoriet.

0: Ik rok niets op zodat ik stik. Is er een ander die je beter kent dan ik?
1: Ik ben in elk geval bevrijd van schuld. Ik hoef niet meer en dank mijn hoofd te buigen voor het geduld en voor het vergeten.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Ondernemingen Ele NV vind je op de Leurbroek 1078 in Kinrooi. Telefoon 089 46 54 74 of via e-mail elemark@skynet.be. Voor grondwerken en afbraakwerken, klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containerverhuur. Er is maar één adres. Ondernemingen Ele NV.
1: Al 75 jaar een familiebedrijf gespecialiseerd in bloemen en planten. Dat is Plantenkwekerij Sint-Jansberg, waar kwaliteit prioriteit is. Wij hebben de ruimste keuze in eenjarige en vaste planten. Ook voor terrasplanten, kruiden, potterie en decoratie kom je naar ons. Ontdek maar liefst 10.000 vierkante meter aan bloemenpracht. Sint-Jansberg 62A in Mazeik en op plantenkwekerijsintjansberg.be.
2: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoorn.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoorn.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
0: Jeroen Monen, Schurenstraat nummer 9 in Mollebeersel, in de winkel van Ludo en Linda Monen. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Monen, Schurenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom. Zin in heerlijke Belgische chocolade? Ontdek de nieuwe chocolatier Valentino in Mazeik, Stationstraat 38B tegenover het politiekantoor. Geniet van een ruim assortiment pralines, koekjes en snoepjes. We maken ook prachtige geschenkmanden, volledig naar jouw wens samengesteld. En ook voor suikervrije chocolade kan je bij ons terecht. Op Vaderdag speciaal versierde chocolade voor de lieve papa. Iedereen is van harte welkom om eens komen te proeven. We zijn open op woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 18 uur. Op zaterdag van 10 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag zijn we gesloten. Onze praline automaat is 24 op 24 beschikbaar. Valentino chocolatier in Mazeik. Puur verwinnerij sinds 1978.
3: Gebroedersvers van doe-het-zelf schrijnwerkerij. Weg naar Zwalberg 210 op Glabbeek. Gebroedersvers staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Verson staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Verson de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwaalberg 210 3660 op Glabbeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
4: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
5: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem-Dilze-Stokkum of surf naar www.rm-computers.be.
0: Bij Schoenmode Het Schoentje is er een totale uitverkoop wegens stopzetting. Na 43 mooie jaren gaan we met pensioen. De uitverkoop loopt tot einde juni, dus wees er snel bij, want op is op. Op de wintercollectie van onze gekende merken zijn er nu kortingen van 30% tot 70%. Dus nu winterschoenen kopen is later voordelig rondlopen. De zomercollectie van lederen handtassen met een korting van 20% staan nu in de aanbieding. Net zoals dames- en herenschoenen met korting tot 50% tijdens deze totale uitverkoop. Spring regelmatig eens binnen op de Voorshoventerweg 14 te Voorshoven in Goeteren. Elke week zijn er nieuwe aanbiedingen op dames- en herenschoenen. Dit is ook te volgen op onze Facebookpagina. Het Schoentje is dagelijks geopend van 10 tot 12 en van 13.30 uur tot 18 uur. Op zaterdag tot 17 uur. Zondag en maandag zijn we gesloten. Want je weet het, wie het schoentje past, past bij het schoentje.
1: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
3: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen? De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels, laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
5: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
3: Wij zetten het voor u zwart op wit of een kleur in ons professioneel copycenter. Wij printen sneller en beter koop dan u verwacht. Ook voor alle zakelijke drukwerken, bedrijfsformulieren, enveloppen, naamkaartjes, folders en flyers. Maar ook familiaal drukwerken voor geboorte, huwelijk, jubileum. De mooiste uitnodigingen en aankondigingen. Hoge kwaliteit, professionele layouts, stipte leveringen en correcte prijzen. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be. Oftewel www.bureautop.be.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza. Het nieuws.
7: Kredietbeoordelaar Fitch bouwt zijn kredietscore voor ons land nadat het de score eerder al 3 keer verlaagde. Ons land blijft dus op A+ staan. De voorbije weken hadden andere ratingbureaus onze score wel verlaagd. Het komt omdat onze regering de staatsschuld maar niet onder controle krijgt. Zo had België vorig jaar het grootste begrotingstekort van de hele eurozone. De kredietscores bepalen mee hoeveel rente ons land moet betalen op leningen. De bommelding van gisteren namiddag en avond in Vilvoorde was vals, zegt de politie. De melding werd via mail naar de politie en verschillende media gestuurd. Volgens de afzender lag er een bom in een bakkerij en ook nog een bom in een woning. De afzender bekende dat hij betrokken zou zijn bij een maken of plaatsen van de bommen. En hij zei dat hij geen onschuldige mensen wilde doden. Maar de politie heeft alle nodige plaatsen doorzocht en niks gevonden. De politie onderzoekt nog wie er achter de melding zit. Europa zet zich schrap voor een hittekoepel. Een weerfenomeen waarbij warme lucht wordt vastgehouden en de warmte lang aanhoudt. In Ukkel steeg het kwik gisteren al tot 26,4 en daarmee was het officieel de eerste zomerdag van het jaar. En ook de hele volgende week ziet er bijzonder warm uit. Ja, vandaag en ook de rest dus van het verlengde weekend opnieuw veel zon en maximaal tot 30 graden, mogelijk zelfs iets meer op zondag.
5: Dit was het Radio Monza Nieuws.
8: Monza's favoriet.
9: Hallo, hallo, ik ben Tina Rosita. En ik ben deze week verkozen als de Monza favoriet met een nieuwe cd. En dat is gewoon Als ik jou zie. Heel veel luisterplezier voor iedereen. Groetjes.
8: Monza's favoriet.

0: zeg.
1: Een hele goede morgen vanuit een zonnig Kinderooi. En omstreken.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Hij is er weer, ik ben er weer.
2: Een kopje koffie zwart, dat heb ik.
1: Niet zo, tot aan de klok van 11 uur.
2: Welke week?
1: Muziek zonder grenzen.
2: In de Kempen en de Haan. En zullen alle sterren straks meer aan.
1: Bezoekjes kunnen niet aangevraagd worden. Opdracht van baas.
2: Hier ben ik.
1: Hij is streng, maar rechtvaardig hoor.
2: Nou,
1: goeie, hè. Zoals ik al zei, mijn naam is DJ Jo. Live in de studio's van Radio Monza. Het terras is open. De kantine is open. Nicole is er klaar voor.
2: De postman denkt, ik moet snel.
1: Ik zeg nogmaals, goedemorgen.

Hij mag iedere week de revue passeren hier bij Radio Monza. Hallo, goedemorgen. Christian Anders, door Dutch liefhebbers. Geh niet voorbij, maar kom binnen bij Radio Monza. Iedereen, laat welkom. Geh niet voorbij.

Hij mag je dikwijls de revue passeren. Als goede vriend Christian Anders. Geen echt voorbij.

0: Op dit festival is het niet te ontbreken, mag het niet ontbreken. Hij is altijd aanwezig. Frans Bauer. Heb jij even voor mij?
1: Maak wat tijd voor me vrij.
0: Dat zullen we zeker doen, tot een half uur.
1: Zeg me wat ik moet doen, want ik wacht op die zoen. Kom vanavond bij mij.
0: Jawel, heb je even voor mij. Jawel, tot 11 uur breng ik gasten. Mijn naam is DJ Jean, Jan Smit en John Denver.

bijzondere plaat van Jan Smit met John Denver, White Calypso. We gaan even terug naar ons Belgenland. Danny Christian. Hij kent alle talen. Behalve

laatste optreden is er ambiance met de Amigos. Van België tot Duitsland, Nederland, overal de Amigos met deze mooie plaat. Een avond in Athene.

Op vele, vele slagerfestivals is hij altijd aanwezig, onze goede vriend. Jovali, liefhebbers van Elvis Presley, even terug naar Amerika, Jailhouse Rock.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be of bel 089 86 48 78.
2: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be. Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
3: Terug in Mazeik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in de Stationsplein 8 in Mazeik. Dagelijks vers brood, krokante en harde broodjes en natuurlijk suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood, ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk. Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor moederdag, vaderdag of het einde van het schooljaar. En ontdek onze knapboek en prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. Zondag van 8 tot 12. En op donderdag zijn we gesloten. De Korenaar, Stationsplein 8 in Mazeik.
4: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmüllerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram. Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar 9,90 €. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be. Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt. Dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Deelse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166.
5: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
6: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, Bustwetek in Rooi.
5: Jij een professional of een gedreven doe-het-zelver? Bij de Timmershop.nl, al meer dan 30 jaar de expert vanuit El-Limburg, maken we het je makkelijk. Wij leveren meubelbeslag van Hettig, Gras, Bloem, Indo en nog veel meer. Ook leveren we tafelpoten, meubelpoten en stelpoten. En vind de perfecte scharnieren in ons uitgebreide assortiment van diverse toonaangevende merken. Wij leveren keukenlades als bouwpakket of geheel op maat. Perfect passend en klaar voor installatie. Ga naar detimmershop.nl voor een groot assortiment ladegeleiders voor elke toepassing. Maar we bieden meer dan alleen meubelbeslag. Van klepbeslag, bedbeslag, kastverbinders, lasgarnieren en kistbeslag tot hoogwaardig buitendeurbeslag met SKG-keurmerk. Bij detimmershop.nl vind je een compleet aanbod. Tot ziens in onze online winkel detimmershop.nl. Ons kantooradres is Jasmijnstraat 26 in El-Nederland. Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
7: VDS Electronics. De expert elektrozaak in service en verkoop van elektro met grote merken aan kleine prijzen. Wij verkopen en herstellen grote en kleine huishoudapparaten, gsm's, audio- en tv-toestellen. VDS Electronics. Het woord service betekent hier nog iets. Nieuw is onze Deliver at Home service. Bestel voor 15 uur en u wordt binnen 48 uur beleverd. En wist u al van onze levenslange servicekorting van 20% op al uw aankopen? En uniek in de regio? Geen voorrijkosten binnen de 15 kilometer. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Bel 089 70 22 48 of kijk op vdselectronics.be.
3: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza, het nieuws.
9: Kredietbeoordelaar Fitch bouwt zijn kredietscore voor ons land nadat het de score eerder al 3 keer verlaagde. Ons land blijft dus op A+ staan. De voorbije weken hadden andere ratingbureaus onze score wel verlaagd. Het komt omdat onze regering de staatsschuld maar niet onder controle krijgt. Zo had België vorig jaar het grootste begrotingstekort van de hele eurozone. De kredietscores bepalen mee hoeveel rente ons land moet betalen op leningen. De bommelding van gisteren namiddag en avond in Vilvoorde was vals, zegt de politie. De melding werd via mail naar de politie en verschillende media gestuurd. Volgens de afzender lag er een bom in een bakkerij en ook nog een bom in een woning. De afzender bekende dat hij betrokken zou zijn bij een maken of plaatsen van de bommen. En hij zei dat hij geen onschuldige mensen wilde doden. Maar de politie heeft alle nodige plaatsen doorzocht en niks gevonden. De politie onderzoekt nog wie er achter de melding zit. Europa zet zich schrap voor een hittekoepel. Een weerfenomeen waarbij warme lucht wordt vastgehouden en de warmte lang aanhoudt. In Ukkel steeg het kwik gisteren al tot 26,4 en daarmee was het officieel de eerste zomerdag van het jaar. En ook de hele volgende week ziet er bijzonder warm uit. Ja, vandaag en ook de rest dus van het verlengde weekend opnieuw veel zon en maximaal tot 30 graden, mogelijk zelfs iets meer op zondag.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.

zijn maar nog vele malen hier ontbreken bij, niet ontbreken bij Radio Monza. Connie Konings, Johnny Hoes ook niet helemaal, met Jantjes gitaarstudio naar Nederland.

In de jaren 2000, heel populair, maar helaas te vroeg van ons heen gegaan. Johnny Hoes met de zangeres, de zang, Jantjes gitaar, is aangekomen denk ik wel in Nederland. Zangeres van de naam met het soldaatje, stuur naar Mozaïek.

0: Noldenol die je nooit te vergeten.
1: Geen ware liefde.
0: De zangeres als Noldenaam, alias Mia Servaas. Het soldaatje. Jovali, mag je niet ontbreken bij Radio Monza. Santa Maria van de Zee, stuur we naar de Goetre.

En van waar is die Club Draai? Stuur hem naar Rotem. Doe het Schafstation. Tot 11 uur, jawel.

0: We krijgen een verlengd weekend, dus het weekend wordt een beetje langer. Maandag is een vrije dag. En dan kunnen ze feesten, gelijk de beesten, zoals ze zeggen. Maar we gaan feesten met de Romeo's. Pinkstermaandag. Een dagje vrij.
1: Weekend. Wordt het Hasselt, Antwerpen of Gent?

En dan blijft het altijd mooi weer tot, aan, tot woensdag. Woensdag krijgen we altijd goed weer. Dus genieten van onze mensen. De zon schijnt lekker. Plezier maken kan ook nog wel. Met André Hazes, dat hij gaat uit de bol.

Kerbal, salam sevgis. Mooie uren, mooie dromen. Ik wil mensen bedanken die gebeld hebben. Tony en Rita, Madeleine Luismans en Marion hebben gebeld naar de studio van Radio Monza. En Marion krijgt een mooie plaatje van deze. Marion, bedankt voor het telefoontje nogmaals. En de mensen die gebeld hebben, bedankt. We like the party. Allemaal hier bij Radio Monza.

jaren 60, 70 waren ze heel populair. De mannen met de zwarte, mooie haren. De Beatles. We gaan het rustig aan doen met deze plaat van After All and If You Need Me.

een van de prachtige nummers van After All and If You Need Me. Ik maak mijn afspraak donderdagmorgen, zonder zorgen. En dat was hier bij Radio Monza. Ik zeg bye bye, zwaai zwaai. En tot donderdag, de groetjes. Dag.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne

0: 126 of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop, daar kan je mee thuiskomen.
1: Veilig rijden en soepel trappen, dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
2: Brouwerij Maas in Stramprooi is al 50 jaar dicht. Dat wordt gevierd met een unieke tentoonstelling over de geschiedenis van de brouwerij. In maart, april en mei is de expositie elke zaterdag van 10 tot 16 uur geopend voor het publiek. Kom het oude Stramprooier bier proeven. Gebrouwen volgens origineel recept dat werd teruggevonden in de archieven in Maastricht. De tentoonstelling vindt plaats in de oude brouwerijpand van Brouwerij Maas aan de Wilhelminastraat. De toegang is gratis. Mis het niet, dit is een organisatie van Heemkunde Stramprooi.
3: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
4: Dakwerken Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw, zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontmossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijn en Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer.
3: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de 5 luxueuze, gezellige vakantieappartementen gelegen in het hartje centrum van Oostende op slechts 150 meter van het groot strand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be voor een zalige vakantie aan zee.
0: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten, 24/7.
4: Ondernemingen Ele NV vind je op de Leurbroek 1078 in Kinrooi. Telefoon 089 46 54 74. Of via e-mail. elemark@skynet.be. Voor grondwerken en afbraakwerken, klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containervuur. Er is maar één adres. Ondernemingen Ele NV.
5: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrakmachines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrakmachines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
4: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg.

0: 2006 in Rooi voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen bij Maarten Rooiakkers. Je bent van harte welkom.
1: Zondagmatinee op zondag 31 mei. Met optredens van Lindsay Lynn, Yassine en Jolanda Hensen. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur bij Radio Monza gelegen op Essenstraat 1 bus 2 te Keun Rooi. Presentatie Hans Larsson. Inkom is gratis.
2: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag. Ben jij ook op zoek naar een reden om altijd vrolijk te zijn na een tankbeurt? Bij Grenspol geniet u van voordelige prijzen en uitstekende service. De allerbeste kwaliteitsbenzine. Diesel, de rode diesel voor land- en tuinbouw. Maar ook gezuiverde petroleum- en zibro-kachels. Is je voertuig een beetje vies? Grenspol heeft een wasstraat, ultramoderne wasboxen en een shop waar je een breed scala aan producten vindt. Surf naar grenspol.be. Grenspol. Grenzeloos goed. Op slechts 400 meter na de grensovergang Stamprooi-Kinrooi. Aan de Heikamp 1003 in Molenbeersel.
1: Fuse fietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met twee consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote Tombla. Trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
3: Radio Monza, het nieuws.
4: Kredietbeoordelaar Fitch bouwt zijn kredietscore voor ons land nadat het de score eerder al 3 keer verlaagde. Ons land blijft dus op A+ staan. De voorbije weken hadden andere ratingbureaus onze score wel verlaagd. Het komt omdat onze regering de staatsschuld maar niet onder controle krijgt. Zo had België vorig jaar het grootste begrotingstekort van de hele eurozone. De kredietscores bepalen mee hoeveel rente ons land moet betalen op leningen. De bommelding van gisteren namiddag en avond in Vilvoorde was vals, zegt de politie. De melding werd via mail naar de politie en verschillende media gestuurd. Volgens de afzender lag er een bom in een bakkerij en ook nog een bom in een woning. De afzender bekende dat hij betrokken zou zijn bij een maken of plaatsen van de bommen. En hij zei dat hij geen onschuldige mensen wilde doden. Maar de politie heeft alle nodige plaatsen doorzocht en niks gevonden. De politie onderzoekt nog wie er achter de melding zit. Europa zet zich schrap voor een hittekoepel, een weerfenomeen waarbij warme lucht wordt vastgehouden en de warmte lang aanhoudt. In Ukkel steeg het kwik gisteren al tot 26,4 en daarmee was het officieel de eerste zomerdag van het jaar. En ook de hele volgende week ziet er bijzonder warm uit. Ja, vandaag en ook de rest dus van het verlengde weekend opnieuw veel zon en maximaal tot 30 graden, mogelijk zelfs iets meer op zondag.
3: Dit was het Radio Monza Nieuws.
5: Welkom bij een nieuw uur vol

0: En met de Cultura, en omdat ik van je hou, zijn wij weer gestart met een nieuwe aflevering van dit platenpleisprogramma. Beste mensen, wij heten jullie van harte welkom tot aan het tijdstip van 1 uur. Dus met z'n allen van harte welkom.
1: Dit is het Platenpaleis.

Een piepjonge George Michael, 20 jaar, 1984, toen hij met Wham dit nummer maakte. Wake me up voor je Coco, draaiden wij voor jullie. 10:50 geworden ondertussen hier bij Lokale Radio Mons. En wees welkom hier in het Platenpaleis tot 1:00 vanmiddag. Dit zijn de Dolly Dots.

Waar is de tijd van de jaren 80 met de Dolly Dots? Het is een ver verleden. Want de dames zijn nu ondertussen halverwege jaren 60. En wij draaien uiteraard dit nummer Love Me Just A Little Bit More. En dit is Dolly Parton.

moeten we nog veel woorden aan toevoegen voor de kenners en liefhebbers? Denk ik niet. Wij draaien uiteraard de classics met Wings of an Eagle. Eventjes terug de Nederlandstalige tour op met deze man, Wimmy Bauma. En als jij het niet meer weet...

gingen 16 jaar terug in de tijd, 2013, Wimmy Bauma, als jij het niet meer weet. En deze man kennen we maar al te goed. We blijven bij onze noorderburen, dit is Guus Meeuwis en Per Spoor.

En de trein van Guus Meeuwis zendt lekker verder naar een volgend station. En wij blijven lekker in ons eigen station bij Radio Monza 106.5 FM. Guus Meeuwis en Per Spoor. En deze kennen we maar al te goed. Marco Schuitenmakers en Engelbewaarder

Een van de zoveel muziekgovers die er in de muziekwereld al gemaakt zijn. Marco Schuitenmakers, de Engelbewaarder. En natuurlijk een nummer dat ooit door Mieke gemaakt werd. Maar dan in een rustigere versie. Dit is Stan Ridgway. Het is 11:58. Welkom. Nog altijd hier in het Platenpaleis tot 1:00 vanmiddag met jullie gastheer Danny Vragen. Camouflage.

0: zo heb je deze van ons nog een keertje gehad. Stan Ridgway en Camouflage. Een beetje Duitsstalig werd ik nu op deze 106.5 FM. 1000 jaren. Komt van deze man Kodo.
1: Ohne Liebe.
0: En D.O.F.
1: Es regiert der Herr des Hasses.

We zaten in 1984 met deze heren van Alphaville. En Forever Young. Dit is Kenny Loggins. En Danger Zone.

0: Het wordt tijd voor de reclame en het nieuws van 12 uur. Jullie kregen van mij nog Kenny Logans met Danger Zone. En we gaan eruit met Laura Tesoro met What's the Pressure. Eén vraag heb ik aan voor jullie nog. Blijven jullie lekker op deze 106.5? Goed, dat is afgesproken. Dan horen wij elkaar straks aan de andere kant van 12 uur weer. In het tweede deel van dit platenpaleisprogramma. Blijf lekker bij ons. En tot dadelijk.
1: Radio Monza, jouw paleis, vol platen. Radio

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25 36 40 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54. Stegersnacks, Breiersteenweg 252 te Kinrooi. Telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Kinrooi. Telefoon 0477 230 195. Automatische stempels, rubberstempels, relief- en bleundrukstempels. Metalen stempels, tekst- en motiefstempels. Duiven- en formulestempels, automatische nummerstempels. Datumstempels, zakstempels, balpennen met stempels, zelfmaakstempels. Wij maken alle stempels voor alle doeleinden voor kantoor en industrie, voor thuis en onderweg. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be of www.bureauto.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren. Van Hoven Hout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hoven Hout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hoven Hout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hoven Hout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12.45 uur tot 17 uur. Van Hoven Hout, Leurbroek 1046 te Kinrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
2: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
3: Ben jij een professional of een gedreven doe-het-zelver? Bij de Timmershop.nl, al meer dan 30 jaar de expert vanuit El-Limburg, maken we het je makkelijk. Wij leveren meubelbeslag van Hettig, Gras, Bloem, Indo en nog veel meer. Ook leveren we tafelpoten, meubelpoten en stelpoten. En vind de perfecte scharnieren in ons uitgebreide assortiment van diverse toonaangevende merken. Wij leveren keukenlades als bouwpakket of geheel op maat. Perfect passend en klaar voor installatie. Ga naar detimmershop.nl voor een groot assortiment ladegeleiders voor elke toepassing. Maar we bieden meer dan alleen meubelbeslag. Van klepbeslag, bedbeslag, kastverbinders, lasgarnieren en kistbeslag tot hoogwaardig buitendeurbeslag met SKG-keurmerk. Bij detimmershop.nl vind je een compleet aanbod. Tot ziens in onze online winkel detimmershop.nl. Ons kantooradres is Jasmijnstraat 26 in El-Nederland.
4: Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breiersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10.
5: Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Deelse Stokkum. U erkent carrosserieherstellen voor bijna elke verzekering. Carrosserie van der Veke stelt altijd een vervangwagen ter beschikking. En onze takeldienst staat 24 uur op 24 voor u klaar. Carrosserie van der Veke in Kinrooi en Deelse Stokkum. De kwaliteit en service staan voorop. Carrosserie van der Veke, Leuerbroek 1061 in Kinrooi. Bel 089 70 11 64. En op de Rijksweg 946 in Deelse Stokkum. Bel 089 85 36 08.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoorn.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoorn.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
6: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
4: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtofrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes. Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza. Het nieuws.
8: Kredietbeoordelaar Fitch bouwt zijn kredietscore voor ons land nadat het de score eerder al 3 keer verlaagde. Ons land blijft dus op A+ staan. De voorbije weken hadden andere ratingbureaus onze score wel verlaagd. Het komt omdat onze regering de staatsschuld maar niet onder controle krijgt. Zo had België vorig jaar het grootste begrotingstekort van de hele eurozone. De kredietscores bepalen mee hoeveel rente ons land moet betalen op leningen. De bommelding van gisteren namiddag en avond in Vilvoorde was vals, zegt de politie. De melding werd via mail naar de politie en verschillende media gestuurd. Volgens de afzender lag er een bom in een bakkerij en ook nog een bom in een woning. De afzender bekende dat hij betrokken zou zijn bij een maken of plaatsen van de bommen. En hij zei dat hij geen onschuldige mensen wilde doden. Maar de politie heeft alle nodige plaatsen doorzocht en niks gevonden. De politie onderzoekt nog wie er achter de melding zit. Europa zet zich schrap voor een hittekoepel, een weerfenomeen waarbij warme lucht wordt vastgehouden en de warmte lang aanhoudt. In Ukkel steeg het kwik gisteren al tot 26,4 en daarmee was het officieel de eerste zomerdag van het jaar. En ook de hele volgende week ziet er bijzonder warm uit. Ja, vandaag en ook de rest dus van het verlengde weekend opnieuw veel zon en maximaal tot 30 graden, mogelijk zelfs iets meer op zondag.
7: Dit was het Radio Monza Nieuws.
9: Welkom, welkom, welkom. bij het Platenpaleis. Bij Radio Monza.

0: Hey, welkom in het tweede deel van het Platenpaleisprogramma. Uiteraard nog tot aan het tijdstip van 1 uur. En dat allemaal met jullie gastheer Danny Vragen, Fisher Z. Zij mochten de spits afbijten in dat tweede deel van het Platenpaleisprogramma. So long! Beste mensen, wij heten jullie van harte welkom.
1: Dit is het Platenpaleis.

En lachen was dat op dat moment 1981 ten strengste verboden. Jawel hoor, alleen maar janken. Only crying. En wij draaiden uiteraard muziek van Kate Marshall. Prachtig nummer trouwens, echt waar hoor. En deze dame kennen we ook maar al te goed. Dit is Pussycat. En Teenage Queenie.

Leuk ritmesnummer deze van Pussycat en Teenage Queenie draaien we met veel plezier voor jullie. En dit is Sieneke en Donkere Dagen. Is dat

Het hoeft niet altijd blauwe hemel zijn en volle zon wat betreft liefde. Bij Elke was het helaas donkere dagen. Die heb je natuurlijk ook als je het mij vraagt. Ach, laten we nog even in het Nederlandstalig lied blijven. Dit is Elke. En zonder jou...

En zo heb je deze van ons nog een keertje gehad uit 1983. The Bee Gees en Islands in the Stream. Het werd zo ondertussen 6 minuten voor de tijd zijn van 12:30. Nog altijd welkom hier in het Platenpaleisprogramma. We zijn er uiteraard nog tot 1 uur vanmiddag met jullie gastheer Danny Vragen. En dit zijn de pop-tops voor jullie. En Mammy Blue.

blijft mooi om naar te luisteren, deze van de Pop Tops en Mammy Blue. En deze kennen we maar al te goed, 2 minuten voor 12:30. Dit zijn de Dire Straits en Walk of Life.

We zaten richting Amerika met deze heren van de Dire Straits uit 1987. En wij draaiden uiteraard Walk of Life. Altijd leuk om nog een keertje naar te luisteren.

Hij blijft goed en wel op welk moment dat je hem ook draait. Deze uit 1977, Rob de Nijs. En het werd zomer. En dit is Nikos en Corina met You

Zo heb je deze ook alweer van ons gehad, Nikos en Corina en You Are The Reason. En zo zijn we eigenlijk toegekomen aan zowat de voorlaatste van dit programma. En die is weggelegd voor Albano en Romina Power. En Sarah Zan.

0: En met Albano en Romina Pauwelen met hun nummer Zarazan nemen wij afscheid van dit Platenpaleisprogramma, althans voor deze zaterdag. Maak er allemaal nog een heel fijn, lekker lang weekend van. Geniet van de zon en geniet vooral van onze komende collega's die er nog allemaal zien aan te komen. Mag ik jullie allemaal een heel fijn weekend toewensen? Een afspraak voor volgende week zaterdag? Heel graag, dat doen we. Dat is afgesproken. Een heel fijn weekend en we gaan eruit met ABBA, I Have a Dream. Tot een volgende keer.
1: Het Platenpaleis. Steeds weer goed.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
1: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
2: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
3: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
4: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
5: Fuse fietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met twee consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote tombla, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
6: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
0: Terug in Mazeik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in de Stationsplein 8 in Mazeik. Dagelijks vers brood, krokant en harde broodjes en natuurlijk suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood, ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk. Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor moederdag, vaderdag of het einde van het schooljaar. En ontdek onze knapkoek en prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. Zondag van 8 tot 12. En op donderdag zijn we gesloten. De Korenaar, Stationsplein 8 in Mazeik.
5: Brouwerij Maas in Stramprooi is al 50 jaar dicht. Dat wordt gevierd met een unieke tentoonstelling over de geschiedenis van de brouwerij. In maart, april en mei is de expositie elke zaterdag van 10 tot 16 uur geopend voor het publiek. Kom het oude Stramprooier bier proeven. Gebrouwen volgens origineel recept dat werd teruggevonden in de archieven in Maastricht. De tentoonstelling vindt plaats in de oude brouwerijpand van Brouwerij Maas aan de Wilhelminastraat. De toegang is gratis. Mis het niet, dit is een organisatie van Heemkunde Stramprooi.
7: Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
0: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Monen in de Scheurenstraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook,
8: bloemen- en woondecoratie Ludo en Linda Mone, Scheurenstraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04.
9: Zet je schrap, want het Bastionfestival komt eraan. Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis. Meteor.
10: Ja, dit is wat mijn mama zei.
9: Samson en Marie. Milk Inc.
11: I will walk on water.
9: En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastionfestival 2026. Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
8: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
12: Radio Monza, het nieuws.
13: Kredietbeoordelaar Fitch bouwt zijn kredietscore voor ons land nadat het de score eerder al 3 keer verlaagde. Ons land blijft dus op A+ staan. De voorbije weken hadden andere ratingbureaus onze score wel verlaagd. Het komt omdat onze regering de staatsschuld maar niet onder controle krijgt. Zo had België vorig jaar het grootste begrotingstekort van de hele eurozone. De kredietscores bepalen mee hoeveel rente ons land moet betalen op leningen. De bommelding van gisteren namiddag en avond in Vilvoorde was vals, zegt de politie. De melding werd via mail naar de politie en verschillende media gestuurd. Volgens de afzender lag er een bom in een bakkerij en ook nog een bom in een woning. De afzender bekende dat hij betrokken zou zijn bij een maken of plaatsen van de bommen. En hij zei dat hij geen onschuldige mensen wilde doden. Maar de politie heeft alle nodige plaatsen doorzocht en niks gevonden. De politie onderzoekt nog wie er achter de melding zit. Europa zet zich schrap voor een hittekoepel, een weerfenomeen waarbij warme lucht wordt vastgehouden en de warmte lang aanhoudt. In Ukkel steeg het kwik gisteren al tot 26,4 en daarmee was het officieel de eerste zomerdag van het jaar. En ook de hele volgende week ziet er bijzonder warm uit. Ja, vandaag en ook de rest dus van het verlengde weekend opnieuw veel zon en maximaal tot 30 graden, mogelijk zelfs iets meer op zondag.
12: Dit was het Radio Monza Nieuws.

hem nummikbas. Die dotte van moeder in mijn oude jas. Ik voelde me eerst een beetje belacht. Ik dacht eens net of er wat aan me knacht. Maar toen kreeg ik die gaten in de gaten. Ik dacht nog even, hoe heb ik het nou? Maar toen

en hem noem ik Bas. Die dotte van moeder in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens, maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij, maar joh, breng toch die jas naar de stomerij. Want het fort, dat begint al knapjes te verminderen.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Gebroedersvers van Doe Het Zelf Schrijnwerkerij. Weg naar Zwalberg 210 op Gelabeek. Gebroedersvers van staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroedersvers van staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroedersvers van de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwalberg 210 3660 op Klabeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
2: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
3: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
1: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
4: Zin in heerlijke Belgische chocolade? Ontdek de nieuwe chocolatier Valentino in Mazeik, Stationstraat 38B tegenover het politiekantoor. Geniet van een ruim assortiment pralines, koekjes en snoepjes. We maken ook prachtige geschenkmanden, volledig naar jouw wens samengesteld. En ook voor suikervrije chocolade kan je bij ons terecht. Op Vaderdag speciaal versierde chocolade voor de lieve papa. Iedereen is van harte welkom om eens komen te proeven. We zijn open op woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 18 uur. Op zaterdag van 10 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag zijn we gesloten. Onze praline automaat is 24 op 24 beschikbaar. Valentino chocolatier in Mazeik. Puur verwillerij sinds 1978.
5: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, Busplettenkei in Rooi. Zondagmatinee op zondag 31 mei, met optredens van Lindsay Lynn, Yassine en Jolanda Hensen. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur bij Radio Monza gelegen op Esserstraat 1 bus 2 keer in Rooi. Presentatie Hans Larsson. Inkom is gratis.
6: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
7: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers. Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be of bel 089 86 48 78.
8: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilsen-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
9: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be.
10: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
11: Radio Monza. Het nieuws.
12: Redders waarschuwen voor grote drukte aan zee door mooie weer. Op veel plekken mag je al zwemmen, maar mispak je niet aan de temperatuur van het water. En hou kinderen ook goed in het oog. Je laat hen best een polsbandje dragen met een gsm-nummer op voor het geval ze verloren lopen. In Turnhout in de provincie Antwerpen is een fietser van 21 in levensgevaar na een verkeersongeval. Het gebeurde afgelopen nacht. Het slachtoffer werd aangereden door een vrachtwagen, bevestigt de politie. Het is niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren, dat wordt onderzocht. In Oeganda zijn 3 nieuwe gevallen van ebola bevestigd, meldt het Oegandese ministerie van Volksgezondheid. Sinds de uitbraak van de epidemie in Congo zijn al 750 vermoedelijke besmettingen. 177 mensen zijn al gestorven aan het virus en het blijft zich ook snel verspreiden in de regio. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt de situatie zorgwekkend. In het noordoosten van China loopt de dodentol na een gasexplosie in een mijn op tot 90, dat melden staatsmedia. Het is daarmee de dodelijkste mijnramp in China in 17 jaar. De laatste jaren is de veiligheid in de mijnen sterk verbeterd, maar er gebeuren toch nog ongevallen. Sport. Belgian cat Julie van Loo kijkt tevreden terug op haar korte passage bij de New York Liberty. Ze kreeg daar een tijdelijk contract nadat haar vorige club haar vlak voor de start van het nieuwe seizoen aan de kant schoof. Maar nu is ook dat contract niet verlengd. Jammer, maar ik ben niet verrast, aldus van Loo. Van Loo kwam 5 keer in actie voor New York Liberty. Volop zomer, veel zon en warm, lokaal 31 graden. Morgen en de dagen daarna hetzelfde weer. Vanaf woensdag meer wolken, maar het blijft droog. Het wordt ook koeler, met maxima rond 23 graden dan.
11: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: wacht weer op ons twee. De dag heeft hiervan geen idee.
1: Als krijg je DGG bij Radio Mons en René Verduin, gaat dat naar achteren. Dus ik zou zeggen, goed weekend.
0: Dan kijkt er niemand met ons mee. Je kijkt me vast weer.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
2: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmüllerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram. Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de 5 luxueuze, gezellige vakantieappartementen gelegen in het hartje centrum van Oostende op slechts 150 meter van het groot strand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be. Voor een zalige vakantie aan zee. Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt, dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Deelse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166.
3: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7. Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kruishofweg 7C, industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
2: Gewoon zalig wegdromen, bij een goed boek of zelfs met een zalig glas wijn. Maar nooit zonder een heerlijke geurkaars van Depress en Paperclips. Kom eens kijken naar het uitgebreide gamma geurkaarsen van Woodwick. De knisperende geurkaars met de heerlijkste geuren. Woodwick crackles as it burns.
4: Maar bij Press en Paperclips kan je ook kaarsen, wierook, geurstokjes, geurlampen en oliën vinden van Ashley en Burwood en History at Home. Press en Paperclips, Kloosterstraat 2 in Kinrooi. Info at pepiclips.be 089 70 25 79. Kom gerust eens kijken, ruiken, kiezen en keuren.
3: Ben jij een professional of een gedreven doe-het-zelver? Bij de Timmershop.nl, al meer dan 30 jaar de expert vanuit El-Limburg, maken we het je makkelijk. Wij leveren meubelbeslag van Hettig, Gras, Bloem, Indo en nog veel meer. Ook leveren we tafelpoten, meubelpoten en stelpoten. En vind de perfecte scharnieren in ons uitgebreide assortiment van diverse toonaangevende merken. Wij leveren keukenlades als bouwpakket of geheel op maat. Perfect passend en klaar voor installatie. Ga naar detimmershop.nl voor een groot assortiment ladegeleiders voor elke toepassing. Maar we bieden meer dan alleen meubelbeslag. Van klepbeslag, bedbeslag, kastverbinders, lasgarnieren en kerstbeslag tot hoogwaardig buitendeurbeslag met SKG-keurmerk. Bij detimmershop.nl vind je een compleet aanbod. Tot ziens in onze online winkel detimmershop.nl. Ons kantooradres is Jasmijnstraat 26 in El Nederland.
2: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
3: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.

0: reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: In Antwerpen is vannacht een stepper overleden nadat hij tegen een voetganger botste. Het gaat om een man van 47. Ook de voetganger van 30 raakte levensgevaarlijk gewond. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In Oeganda zijn 3 nieuwe gevallen van ebola bevestigd, meldt het Oegandese ministerie van Volksgezondheid. Sinds de uitbraak van de epidemie in Congo zijn er al 750 vermoedelijke besmettingen. 177 mensen stierven ook al aan het virus en het blijft zich snel verspreiden in de regio. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt de situatie nu plots zorgwekkend. Op Hawaii heeft een aardbeving plaatsgevonden. Die had de kracht van 6.0, meldt het Amerikaans Geologisch Instituut. Op dit moment is er geen sprake van schade en slachtoffers. Aan de voorgevel van een huis langs de Tessenderlose Steenweg in Paalberingen is deze ochtend een fiets uitgebrand. De eigenaar was in de keuken toen hij buiten een ontploffing hoorde. Hij probeerde zijn fiets nog te verplaatsen, maar liep daarbij brandwonden op. Een fietsbatterij in volle zon? Nooit een goed idee, waarschuwen brandpreventieadviseurs. En dan de weersverwachting. Ja, vandaag volop zomer, weer veel zon, dus warm, lokaal 31 graden. Morgen en de dagen daarna hetzelfde weer. Vanaf woensdag meer wolken, maar het blijft droog. Het wordt ook koeler dan tot 23 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.
3: Grootste hits van toen en nu.
4: Dit is Greatest Hits. Met uw gastheer en presentator
3: DJ Guy vanuit Kinrooi, Radio Monza.

Ja, ja, zo te luisteren. Iets over de klok van 15 uur. Hier zijn we dan weer met de grootste en de grootste Witnesses aller tijden. En dat dan met DJ hier in de studio van Radio Monza te Kengooi. Meer zal ik mijn collega DJ René bedanken voor het vrijmaken van de micro, het vrijmaken van de knopjes en voor zijn mooie muziekprogramma. Dankjewel DJ René. Maak er dan een hele fijne zaterdag van. Geniet ervan, het zonnetje schijnt, dus geniet er maar. Ja, ja, zo trouwens, luisteraars, wil je verzoekje aanvragen? Dat kan. Maar gewoon verzoekjes worden helaas niet meer gedraaid. Enkel verzoekjes voor verjaardagen of speciale aangelegenheden. Dan kun je een verzoekje aanvragen. Op het nummer 081 70 21 79. Van het buitenland 032 89 70 21 79. Wil je graag een koffietje komen drinken, een pintje komen drinken, een babbeltje komen slaan? Dat kan allemaal hier in de studio van Radio Monza gelegen. Op de Essenstraat 1 besweet de Kingrooi, dus iedereen van harte welkom. Terwijl je zomerterras buiten staat, kun je heel lekker buiten vertoeven op een zomerterras. Dus dat kan allemaal. Ja, trouwluisters, ik ben hier bij je tot de klok van 18 uur met de grootste en de greatest hits aller tijden. En we gaan meteen op die zonnige zaterdag opnieuw loslaten. Mamelou, goedemiddag!

Anoche venuto van met D.I.S.O. met de Disco Remix. Pinkster Weekend. En we hebben volledig de zon mee, dus het kan wel nog mooier zijn. Als heerlijk de zon en dan een verlengd weekend. Als de zon schijnt, van André van Duin.

Mijn vriend, de wind, my front to end. Hele dames, roesers. Weet eens met DJ, bij de Afrikaanse kinderhooi.

0: Ja, ja, beste wind. Chantal van Kleef, terwijl haar artiestennaam dan winnen. Beste wind.
1: Ladies and gentlemen!

Ja, ja, we kunnen nog mooi zijn als een zuidig vaartje op je los te laten. En zeker nu op een zonnige, zonnige zaterdag. Een hele zonnige, zonnige zaterdag. Mambo number 5. En bij Mambo number 5 gaan we over naar Everybody Salsa. Met alles hier vanuit Achterkinhooi met DJ.

0: Ja, Corrie met de drukke lijf tegen dat van mij.
1: Je kan nergens heen.
0: Ja, en hier in Kinrooi is het kermissen.
1: Van mij.
0: Dus ik wens jullie allemaal een hele fijne kermis toe. En het weer hebben jullie al mee. Dus allemaal met z'n allen. Genieten van de kermis hier in Kinrooi.

Ja, ja, zo wat mij betreft. En voor alle luisteraars hier, het hartje kindgooi vanavond. En ook morgen en maandag. Kermis hier in Kinrooi. En het weer hebben jullie al mee, dus geniet er maar. En zeker van de oude traditie. En een lekkere frit. In een toet met mayonaise. Ah ja, moet kunnen.

Ja, ja, zo te luisteren alweer een nieuwsje voorbij. Dat betekent wel heel even tussenuit. Na de reclameboodschappen en het regionale nieuws. En daarna kom ik weer bij jullie terug met het tweede gedeelte. Ik weet, er zit grootste aller tijden. En dat dan met DJ's te zeggen. Blijven luisteren. Tot zo!

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426 of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop, daar kan je mee thuiskomen.
2: Veilig rijden en soepel trappen, dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. Wij werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
3: Voor de verfraaiing van uw woning en tuin bieden wij u een grote keuze aan van
4: eenjarige bloemen, geraniums, fuchsia's, kuipplanten, hangpotten, heideplanten, sierheersters, potgrond, boomschors, darmkottapotten, bloembakken en zo verder.
3: Dit alles rechtstreeks uit onze serres.
4: Paul Christus op Putterkiezel 76 op Putterbree. Telefoon 089 86 80 25. Alle dagen open vanaf 17 uur. Zaterdag open vanaf 10 uur. Zon- en feestdagen gesloten.
5: Bij Schoenmode Het Schoentje is er een totale uitverkoop wegens stopzetting. Na 43 mooie jaren gaan we met pensioen. De uitverkoop loopt tot einde juni, dus wees er snel bij, want op is op. Op de wintercollectie van onze gekende merken zijn er nu kortingen van 30 tot 70%. Dus nu winterschoenen kopen is laten voordelig rondlopen. De zomercollectie van lederen handtassen met een korting van 20% staan nu in de aanbieding. Net zoals dames- en heren schoenen met korting tot 50% tijdens deze totale uitverkoop. Spring regelmatig eens binnen op de Voorshoventerweg 14 te Voorshoven in Goedrem. Elke week zijn er nieuwe aanbiedingen op dames- en heren schoenen. Dit is ook te volgen op onze Facebookpagina. Het Schoentje is dagelijks geopend van 10 tot 12 en van 13:30 tot 18 uur. Op zaterdag tot 17 uur. Zondag en maandag zijn we gesloten. Want je weet het, wie het schoentje past, past bij het schoentje.
6: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
5: Terug in Maaseik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in de Stationsplein 8 in Maaseik. Dagelijks vers brood, krokant en harde broodjes en natuurlijk suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood, ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk. Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor moederdag, vaderdag of het einde van het schooljaar. En ontdek onze knapboek en prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. Zondag van 8 tot 12. En op donderdag zijn we gesloten. De Korenaar, Stationsplein 8 in Maaseik.
7: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
8: Brouwerij Maas in Stramprooi is al 50 jaar dicht. Dat wordt gevierd met een unieke tentoonstelling over de geschiedenis van de brouwerij. In maart, april en mei is de expositie elke zaterdag van 10 tot 16 uur geopend voor het publiek. Kom het ouder Stramprooier bier proeven. Gebrouwen volgens origineel recept dat werd teruggevonden in de archieven in Maastricht. De tentoonstelling vindt plaats in de oude brouwerijpand van Brouwerij Maas aan de Wilhelminastraat. De toegang is gratis. Mis het niet, dit is een organisatie van Heemkunde Stramprooi.
9: Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg. Al 75 jaar een familiebedrijf gespecialiseerd in bloemen en planten. Dat is Plantenkwekerij Sint-Jansberg, waar kwaliteit prioriteit is. Wij hebben de ruimste keuze in eenjarige en vaste planten. Ook voor terrasplanten, kruiden, potterie en decoratie kom je naar ons. Ontdek maar liefst 10.000 vierkante meter aan bloemenpracht. Sint-Jansberg 62A in Mazeik en op plantenkwekerijsintjansberg.be.
10: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
11: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
12: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
13: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intraktmachines voor buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
14: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
15: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
16: Radio Monza, het nieuws.
17: In Antwerpen is vannacht een stepper overleden nadat hij tegen een voetganger botste. Het gaat om een man van 47. Ook de voetganger van 30 raakte levensgevaarlijk gewond. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In Oeganda zijn 3 nieuwe gevallen van ebola bevestigd, meldt het Oegandese ministerie van Volksgezondheid. Sinds de uitbraak van de epidemie in Congo zijn er al 750 vermoedelijke besmettingen. 177 mensen stierven ook al aan het virus en het blijft zich snel verspreiden in de regio. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt de situatie nu plots zorgwekkend. Op Hawaii heeft een aardbeving plaatsgevonden. Die had de kracht van 6.0, meldt het Amerikaans Geologisch Instituut. Op dit moment is er geen sprake van schade en slachtoffers. Aan de voorgevel van een huis langs de Tessenderlose Steenweg in Paalberingen is deze ochtend een fiets uitgebrand. De eigenaar was in de keuken toen hij buiten een ontploffing hoorde. Hij probeerde zijn fiets nog te verplaatsen, maar liep daarbij brandwonden op. Een fietsbatterij in volle zon nooit een goed idee, waarschuwen brandpreventieadviseurs. En dan de weersverwachting. Ja, vandaag volop zomer, weer veel zon, dus warm, lokaal 31 graden. Morgen en de dagen daarna hetzelfde weer. Vanaf woensdag meer wolken, maar het blijft droog. Het wordt ook koeler dan tot 23 graden.
18: Dit was het Radio Monza Nieuws.
19: Grootste hits van toen en nu.
20: Dit is Greatest Hits. Met uw gastheer en presentator
19: DJ Guy vanuit Kinrooi, Radio Monza.

Dus hier zijn we dan weer terug voor het tweede gedeelte. Ik weet, het is het grootste aller tijden. En dat dan met die welbekende stem, Dizzy. En dat allemaal op die zonnige, zonnige zaterdag. En ook nog een verlengd weekend, Pinksterweekend. En we krijgen heel mooi weer, dus we hebben al heel mooi weer. Dus geniet er maar als er kan. Ja, ik ben erbij tot de klok van 18 uur. Wil je graag een pintje komen drinken, een babbetje komen slaan, een koffietje komen drinken? Dat kan allemaal hier in de kantine bij Radio Monza. Gelegen op Esserstraat 1, Zweten Kinderhooi. Dus iedereen van harte welkom. Terwijl ons zomerterras buiten staat, kun je hier lekker buiten vertoeven op een zomerterras. De zon hebben we al. De muziek is er ook. Dus iedereen van harte welkom.

Ja, zoals ik in het begin van mijn programma zei. Ken gewoon kermis. Geniet er maar. Voor die mensen en omstreken. Dus allemaal gezellig naar de kermis toe. En dat de oude traditie. Ja. Een lekkere frit met mayonaise. En een lekkere papieren toet. Ja, dat was de traditie van vroeger uiteraard.

van mijn kant uit. Vele, vele jaren erbij. En een goede gezondheid. En met vele, vele jaren erbij. Hou het gezond en veilig. Dikke, dikke, proficiat.

0: van de wielen van de fiets van Piet van Pa zijn zojuist gepasseerd. En de bellen van de banden van de wielen van de fiets van Piet van Pa zijn zojuist gepasseerd. En de bellen van de banden van de wielen van de fiets van Piet van Pa zijn zojuist gepasseerd. En de bellen van de banden van de wielen van de fiets van Piet van Pa zijn zojuist gepasseerd. En de spaken van de bellen van de banden van de wielen van de fiets van Piet van Pa zijn zojuist gepasseerd. En de spaken van de bellen van de banden van de wielen van de fiets van Piet van Pa zijn zojuist gepasseerd. En de spaken van de bellen van de banden van de wielen van de fiets van Piet van Pa zijn zojuist gepasseerd. En als we van de spaken van de bellen van de banden van de wielen van de fiets van Piet van Pa.
1: Ja, ja, de fiets van Pa.
0: En de assen van
1: ja, ja, lekker fiets weer vandaag.
0: Van de wielen van de fiets van
1: Piet van Pa. Doe hem eens na.
0: Zijn zojuist gepasseerd.
1: De fiets van Pa.
0: En de assen van de spaken van de bellen van de banden van de wielen van de fiets van Piet van Pa zijn zojuist gepasseerd. En de ketting van de assen van de spaken van de bellen van de banden van de wielen van de fiets van Piet van Pa zijn zojuist gepasseerd. En de ketting van de assen van de spaken van de bellen van de banden van de wielen van de fiets van Piet van Pa zijn zojuist gepasseerd. En de ketting van de assen van de spaken van de bellen van de banden van de wielen van de fiets van Piet van Pa.

om mijn toeter. Je kunt alles van me krijgen, maar kom niet aan mijn toeter uit. Origineel van Denise Lazelle met Don't Mess Me White Toeter. Ja, dus deze naar Greatest Hits vanuit Hartse Kinderwoy met deze.

Ja, zo te luisteren, alweer een uurtje voorbij. Dat betekent nog een heel leven tussenuit. Naar de broodnodige boodschappen en het regionale nieuws. En dan daarna kom ik nog voor een uurtje bij jullie terug. Met grote en gletersits aller tijden met DJ's te zeggen. Blijven luisteren, tot zo!

0: Dit is reclame op Radio Monza. Van der Veke, Rijksweg 946 in Ede-Dilsen. Telefoon is bereikbaar op 089 85 36 08. Onderhoud van alle merken met behoud van fabrieksgarantie. Wij gebruiken alleen originele wisselstukken. Verkoop van nieuwe of tweedehands wagens. Onze specialiteit Audi, Volkswagen, Seat en Skoda. Wij beschikken over een professionele takeldienst 24 op 24, 7 op 7 dagen steeds bereikbaar. Een vervangwagen staat steeds voor u klaar. Bezoek onze website www.garagevanderveke.be 089 85 36 08 of www.garagevanderveke.be.
1: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, Busplein in Rooi.
2: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de vijf luxueuze, gezellige vakantieappartementen gelegen in het hartje centrum van Oostende op slechts 150 meter van het grootstrand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be voor een zalige vakantie aan zee. Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molenbeersel. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
3: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25 36 40 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
1: Stegersnacks, Breiersteenweg 252 te Kinrooi. Telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Kinrooi. Telefoon 0477 230 195. Fuse fietstocht vanaf plusminus 30 km op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven 5 euro met 2 consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote tombola, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
4: Ben jij ook op zoek naar een reden om altijd vrolijk te zijn na een tankbeurt? Bij Grenspol geniet u van voordelige prijzen en uitstekende service. De allerbeste kwaliteitsbenzine, diesel, de rode diesel voor land- en tuinbouw, maar ook gezuiverde petroleum- en zibrokachels. Is je voertuig een beetje vies? Grenspol heeft een wasstraat, ultramoderne wasboxen en een shop, waar je een breed scala aan producten vindt. Surf naar grenspol.be. Grenspol. Grenzeloos goed. Op slechts 400 meter na de grensovergang Stamprooi-Kinrooi. Aan de Heikamp 1003 in Molenbeersel. Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
5: Garage Heuse is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heuse steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Maasijk. Kijk voor meer info op autobedrijfheuse.be. Of bel 089 86 48 78.
0: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone. Scheurenstraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04.
4: Dorst? Kom naar Drankenhal Korstjens op het industrieterrein Jagersborg in Maasijk. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
1: Paardenliefhebbers. Gerstalsport Maasbracht, paardensportartikelen voor de laagste prijs en de grootste keuze. Ook voor bekers, linten en medailles. Uit voorraad leverbaar voor elke tak van sport. Gerstalsport, Battenweg 16 te Maasbracht, telefoon 0475 46 42 71. Voor aanbiedingen zie onze website www.gerstalsoutlet.nl.
0: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
4: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan. Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis. Meteor.
6: Ja, dit is wat mijn mama zei.
4: Samson en Marie. Milk Inc.
7: I will walk on water.
4: En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026. Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza, het nieuws.
8: Er is een sociaal akkoord over de ontslagen bij Nike in Laakdal en Sadderloham. In totaal worden maximaal 371 mensen ontslagen. Dat is de helft minder dan eerst was aangekondigd. De ontslagen gaan wel al in op 30 juni. In totaal werken 5000 mensen bij Nike in ons land. In Utrecht, Nederland, hebben een 20-tal klimaatactivisten van Extinction Rebellion het treinverkeer een uur geblokkeerd. Alle treinen van en naar het station van Utrecht werden stilgelegd. De actievoerders eisen dat de Nederlandse regering meer sancties neemt tegen Israël voor het geweld in Gaza. Alle activisten werden uiteindelijk opgepakt. Meer dan 1,5 miljoen moslims zijn vanuit het buitenland naar Saudi-Arabië getrokken voor de Hajj, de islamitische bedevaart naar Mekka. Ondanks de oorlog in het Midden-Oosten trekt de Hajj daarmee meer bezoekers dan vorig jaar. Onder de eerste dodelijke slachtoffers van de ebola-uitbraak in Congo zijn ook 3 vrijwilligers van hulporganisatie Rode Kruis, meldt de Internationale Federatie van Rode Kruis en Rode Halve Maan-verenigingen. In Oeganda zijn nog eens 3 nieuw bevestigde gevallen van patiënten besmet met het virus, brengt het totaal in het buurland al op 5. En Belgian kid Julie van Loo heeft een nieuwe basketbalploeg. Ze speelt vanaf volgend seizoen voor de Griekse kampioen Athinaikos. Dat heeft de club zelf bekendgemaakt. Van Loo speelde dit jaar onder meer in Turkije en in de Amerikaanse WNBA. Vanochtend werd haar tijdelijk contract bij de New York Liberty niet verlengd, maar nu heeft ze dus al een nieuwe ploeg. Van Loo is 33. Volop zomerweer, veel zon en warm, lokaal 31 graden. Morgen en de dagen daarna hetzelfde weer. Vanaf woensdag meer wolken, maar droog. Het wordt wel wat koeler bij 23 graden.
7: Dit was het Radio Monza Nieuws.
9: Grootste hits van toen en nu.
10: Dit is Greatest Hits. Met uw gastheer en presentator...
9: DJ Guy vanuit Kinrooi, Radio Monza.

Ja, een appelgolletje in het zonnetje. Wat kan dan nog mooier zijn met dat weer op een terrasje. Op mijn balkonnetje met een appelgolletje. Een hit van onze Willy Sommer. Ja, hier zijn we dan weer bij jullie terug met het allerlaatste gedeelte. Greatest is grootste aller tijden. We allemaal hier vanuit Hartje Kind, gewoon de studio van Radio Monster met DJ.

Ja, ja, zegt er wel duizend zonnestralen en nu zijn het echte zonnestralen. Echt zomer, zomerweer. Ja, een zomeravond met jou.

Ja, één zomeravond met jou. Wat je ook aan het doen bent nu met die hitte. Ben je in barbecue of eender wat, vergeet niet de bassen om te draaien. Want anders worden ze aangebrand.

Dus mensen, denk eraan als jullie een barbecue zijn, op tijd die batsen draaien. Vraag maar aan Lizard. Want anders heb je aangebrande batsen. En dat is niet de bedoeling. Nu zeer speciaal verzoek aangevraagd.

0: schijn als de zon.
1: Ja, ik zeg maar de zon schijnt. We hoeven voorlopig niet naar het buitenland te gaan, want we hebben hier de zonneschijn volle bak. Dus er moet er nog meer zijn. Mooie muziek. En uiteraard veel zon.

Ja, ja, zo trouwens, dat was stil gezet toen na klokje van 18 uur. Dat betekent, er is een tijd in het komen en tijd van gaan. Dat was dan weer hier vanuit hartstikke kind gooi. Greatest is, grootste is aller tijden met Digi. Zodat ga ik naar de micro en de knopjes vrijgeven. En Sandra, zij zal het begeleiden met mooie muziek. Tot de klok van 20 uur. Daarom wens ik allemaal veel luisterplezier. Naar Sandra en daarna hopelijk Jantje van Bussel. Dus heel veel luisterplezier naar mijn andere collega's. Wat mij betreft, maak er nog een hele fijne zonnige zaterdag van. En heel mooi Pinksterweekend van. Als alles goed zit en als alles goed blijft, ben ik er woensdag weer met mijn programma Music Play. Muziek voor ieder wat wils. En voor nu, mocht je een stapje in de wiel gaan zetten, hou het veilig, hou het gezond. En voor nu, bye bye. Zwaai zwaai. Doei doei. Fijne dag, geniet ervan en dag.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: WDS Electronics, de expert elektrozaak in service en verkoop van elektro met grote merken aan kleine prijzen. Wij verkopen en herstellen grote en kleine huishoudapparaten, gsm's, audio- en tv-toestellen. WDS Electronics, het woord service betekent hier nog iets. Nieuw is onze Deliver at Home service. Bestel voor 15 uur en u wordt binnen 48 uur beleverd. En wist u al van onze levenslange servicekorting van 20% op al uw aankopen? En uniek in de regio? Geen voorrijkosten binnen de 15 kilometer. WDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Bel 089 70 22 48. Of kijk op wdselectronics.be.
0: Jeroen Monen, Schurenstraat nummer 9 in Mollebeersel. In de winkel van Ludo en Linda Monen. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Monen, Schurenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
2: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
3: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
4: Zoekt u een goede kantoormachine? Printer, papiervernietigers, lamineermachines, beamers, lettersystemen, etikettenprinters, rekenmachines, inbundmachines en alle toebehoren. Kortom, van printer tot niet-machine. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Vind onze vele promoties op www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
0: Heeft u auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10. Als reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
5: Radio Monza, het nieuws.
6: In Lanaken in Limburg woedt een grote brand op een industrieterrein. Op beelden is een grote zwarte rookpluim te zien. Het vuur brak uit in een magazijn voor een verpakkingsbedrijf. De brand is intussen wel onder controle. Ook de Nederlandse brandweer blust mee. Er is een sociaal akkoord over ontslagen bij Nike in Laakdal en Senderlo-Ham. In totaal worden maximaal 371 mensen ontslagen. Dat is de helft minder dan eerst aangekondigd. De ontslagen gaan in op 30 juni. In totaal werken 5000 mensen bij Nike in ons land. De Israëlische minister van Nationale Veiligheid Ben-Gvir mag Frankrijk niet meer binnen. Dat heeft de Franse minister van Buitenlandse Zaken gezegd. Aanleiding een video die Ben-Gvir heeft gedeeld op social media. Daarop is te zien hoe opvarenden van de hulpvloot voor Gaza hardhandig werden aangepakt. Frankrijk roept Europa op om sancties te nemen tegen Ben-Gvir. In Düsseldorf, Duitsland, zijn 30 mensen gewond bij een botsing tussen twee trams. 4 mensen raakten zwaar gewond, maar zijn niet in levensgevaar. Dat melden Duitse media. Gebeuren in het centrum van de stad. Hoe de botsing kon gebeuren is niet duidelijk. Het onderzoek loopt. Belgian Cat Julie van Loo heeft een nieuwe basketbalploeg. Ze speelt vanaf volgend seizoen voor de Griekse kampioen Aitanaikos. Dat heeft de club zelf bekendgemaakt. Van Loo speelde dit jaar onder meer in Turkije en in de Amerikaanse WNBA. Vanochtend werd haar tijdelijk contract bij New York Liberty niet verlengd, maar nu heeft ze dus een nieuwe ploeg. Van Loo is 33. Volop zomer, veel zon en dus warm. Lokaal 31 graden. Morgen en de dagen daarna hetzelfde weer. Vanaf woensdag meer wolken met droog. Het wordt ook koeler bij maxima rond 23 graden vanaf woensdag. Dit was het Radio Monza Nieuws.
7: Hoi hoi, een hele goede avond. Iedereen op de luistertour. Een dikke merci aan DJ Guido, die deze middag weer alles uit de kast heeft gehaald om het jullie zo aangenaam mogelijk te maken. Maar nu is het oldies en goldies tijd met Sandra. En voor ik naar de studio kwam, heb ik nog voor avondeten gezorgd. En met dit weer is een stukje kip met gebakken aardappelen en wat salade zeker wel te pruimen. Het eerste nummer van mijn programma is voor iedereen de Gein Roet Mooslust. Dit zijn de Mooshoofd Paatzangers.

Ik lust knap van alles. Ik lust keihard moes. Geef mij maar een stuk kroet met eunje saus. En een hiering met suiker. Of een stuk moerenvlaai. Ik hoor dat ik iedere dag zo'n stukje haai van die vlaai.

Clap your hands and stamp your feet. Dit is eentje van Bonnie Sinclair. We gaan wat Nederlandstalig terugdraaien. Wel eentje van Benny Nijman. Het heimwee numste met...

Heel mooi nummer van Benny Nijman. Met het mooie weer zijn of worden de winterspullen al wat opgeborgen. En je probeert dan maar wat aan te trekken. Maar als je zusje dan zegt dat die short die je draagt, dat ze die bij spullenhulp nog niet willen, ja, dan weet je dat het helemaal fout is. Gelukkig ga ik binnenkort op 2-daagse met oud-collega's van Woonzorgcentrum Zorgvliet in Molenweersel. En dan kunnen we weer wat gaan shoppen. Want girls just wanna have fun.

Dat was er eentje uit 83. We gaan naar 76 met Don Mercedes. En het is ook wel een heel mooi luisternummer, deze Rocky.

Dat waren de Cats met Like a Spanish Song. En van de 70s gaan we naar de 60s. 1966 om correct te zijn. De Bee Gees met Spicks and Specks.

De Bee Gees met Spicks and Specks. Het jaar 70, dat was een jaar. Hele leuke muziek ook. Echte meezingers. Dit is eentje, die ken ik van achter tot voor. Corrie en de Rekels met Huilen is voor jou te laat. MUZIEK

Ja, dat was Dion met Runaround Sue. En vorige week draaide ik Hepi en Hepi met het nummer Ik heb alleen nog maar die foto. Maar een grootste nummer, wel, dat was deze. Ik lig op mijn kussen stil te dromen. Uit 1980.

Lig op mijn kussen, stil te dromen. Heel mooi nummer van Hepi en Hepi. Maar dan, swimming into deep water. Verfrissend, zeker nu, maar toch maar niet doen. Luister maar gewoon naar deze van Don Rosenbaum. Swimming into deep water.

Ik zie dat we nog een kleine 5 minuutjes hebben voor de break. En daarom zou ik zeggen, vanaf nu non-stop muziek. Ik hoor jullie graag terug na het nieuws en de reclame.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
2: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
3: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
4: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, Busplete Kinrooi.
5: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
6: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilze, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
7: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
4: Zondag matinee op zondag 31 mei. Met optredens van Lindsay Lynn, Yassine en Jolanda Hensen. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur bij Radio Monza gelegen op Esserstraat 1 bus 2 te Kinrooi. Presentatie Hans Larsson. Inkom is gratis.
2: Radio reclame bij Radio Monza, dat rendeert. Vele handelaren gingen nu al voor. Onze reclame is te beluisteren op 2 radiofrequenties en diverse internetkanalen. Neem contact met ons op. Voor de radioreclame via 0475 32 35 23. Vanuit het buitenland belt u 0032 475 32 35 23.
4: Van Hovenhout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hovenhout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hovenhout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hovenhout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hovenhout, Leuvelbroek 1046 te Kinrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
8: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse-Stockum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
4: Fuse fietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met twee consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote tombla, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
9: Voor de verfraaiing van uw woning en tuin bieden wij u een grote keuze aan van...
10: Eenjarige bloemen, geraniums, fuchsia's, kuipplanten, hangpotten, heideplanten, sierheersters, potgrond, boomschors, terracottapotten, bloembakken en zo verder.
9: Dit alles rechtstreeks uit onze serres.
10: Paul Christus op Putterkezel 76 op Putterbree. Telefoon 089 86 80 25. Alle dagen open vanaf 17 uur. Zaterdag open vanaf 10 uur. Zon- en feestdagen gesloten.
8: Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt, dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Deelse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166.
2: Dakwerken Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw. Zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontmossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijn en Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer.
11: Ben jij ook op zoek naar een reden om altijd vrolijk te zijn na een tankbeurt? Bij Grenspol geniet u van voordelige prijzen en uitstekende service. De allerbeste kwaliteitsbenzine, diesel, de rode diesel voor land- en tuinbouw, maar ook gezuiverde petroleum- en zibrokachels. Is je voertuig een beetje vies? Grenspol heeft een wasstraat, ultramoderne wasboxen en een shop, waar je een breed scala aan producten vindt. Surf naar grenspol.be. Grenspol. Grenzeloos goed. Op slechts 400 meter na de grensovergang Stamprooi-Kinrooi aan de Heikem 1003 in Wolenbeersel.
12: Ondernemingen Ele NV vind je op de Leurbroek 1078 in Kinrooi. Telefoon 089 46 54 74. Of via e-mail elemark@skynet.be. Voor grondwerken en afbraakwerken, klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containervuur. Er is maar één adres. Ondernemingen Ele NV.
2: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
13: Radio Monza. Het nieuws.
14: In Laanaken in Limburg woedt een grote brand op een industrieterrein. Op beelden is een grote zwarte rookpluim te zien. Het vuur brak uit in een magazijn voor een verpakkingsbedrijf. De brand is intussen wel onder controle. Ook de Nederlandse brandweer blust mee. Er is een sociaal akkoord over ontslagen bij Nike in Laakdal in het Senderlo Ham. In totaal worden maximaal 371 mensen ontslagen. Dat is de helft minder dan eerst aangekondigd. De ontslagen gaan in op 30 juni. In totaal werken 5000 mensen bij Nike in ons land. De Israëlische minister van Nationale Veiligheid Ben Gvir mag Frankrijk niet meer binnen. Dat heeft de Franse minister van Buitenlandse Zaken gezegd. Aanleiding een video die Ben Gvir heeft gedeeld op social media. Daarop is te zien hoe opvarenden van de hulpvloot voor Gaza hardhandig werden aangepakt. Frankrijk roept Europa op om sancties te nemen tegen Ben Gvir. In Düsseldorf, Duitsland, zijn 30 mensen gewond bij een botsing tussen twee trams. 4 mensen raakten zwaar gewond, maar zijn niet in levensgevaar. Dat melden Duitse media. Gebeuren in het centrum van de stad. Hoe de botsing kon gebeuren is niet duidelijk. Het onderzoek loopt. Belgian Cat Julie van Loo heeft een nieuwe basketbalploeg. Ze speelt vanaf volgend seizoen voor de Griekse kampioen Aitanaikos. Dat heeft de club zelf bekendgemaakt. Van Loo speelde dit jaar onder meer in Turkije en in de Amerikaanse WNBA. Vanochtend werd haar tijdelijk contract bij New York Liberty niet verlengd, maar nu heeft ze dus een nieuwe ploeg. Van Loo is 33. Volop zomer, veel zon en dus warm. Lokaal 31 graden. Morgen en de dagen daarna hetzelfde weer. Vanaf woensdag meer wolken met droog. Het wordt ook koeler bij maxima rond 23 graden vanaf woensdag.
15: Dit was het Radio Monza Nieuws.
16: Hoi hoi, welkom terug. Dit is Oldies en Goldies met Sandra. Nog 1 uurtje alles geven. Vooraleer ik mijn plekje weer afsta aan Jan van Bussel. Maar dat gaat ook weer een knaller zijn. Just Have Faith. Dit is George Michael.

Uit 1981 is deze alweer. André Hazes met Zij geloofden mij. Een echt tegelplakker of chou-fleur of hoe je het ook noemt. We gaan terug naar wat Duitsstalige muziek. En wel van Heino, Wendy Boente, Faan Wenen.

Duitsstalige slager was dit. En van daaruit gaan we even country line dansen op eentje van Neon Union. Dit is Made in Mexico.

Made in Mexico. En het zou niet Oldies en Goldies met Sandra zijn als we niet van het ene in het andere sprongen. We gaan helemaal terug naar de 70s. Een echte meezinger van Mieke. Mijn beste vriendin.

José Feliciano, Feliciano met Que Sera. En dan een nummer wat in Nederland hoog in de hitlijsten staat. Nogmaals, ik werd erop gewezen door Henry. Een knappe Nederlandse man die hier wel vaker op zaterdag binnenspringt in de studio. Dit is Justin de Wild met Cheerio. MUZIEK

Uit 1976 was deze van de classics Wings of an Eagle. Het is zaterdagavond, dus tijd om je lekker op te maken of mooi op te kleden als dat nog niet gebeurd is. En Madonna die deed dat ook in de jaren 80. Dress you up, dit is Madonna.

Sitting in my Lada, waiting for my Yaya. Ik denk dat dit er eentje was uit het jaar 1961. Jody and the Starlighters met Yaya. En we blijven in de 60s, wel met Eddie Cochran. Dit is Three Steps to Heaven.

Mama's Jasje met Ik mis haar zo. We zijn weer bijna aan het einde. En een voorlaatste nog. En een nummer wat ik zelf prachtig vind. We doen hem er nog gauw even bij. Sophia George met Girly Girly.

Sophia George met Girly Girly. En nu is de tijd weer gekomen om afscheid te nemen. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Jan van Bussel gaat het jullie verder zeker naar jullie zin maken. We gaan een warme avond tegemoet, maar geniet vooral. Een lekker koud drankje met een hapje zo nu en dan. Misschien de beentjes losgooien. In elk geval wens ik jullie het beste toe. Ook de komende dagen. Zorg voor elkaar en voor jezelf. Heel veel liefs. Dit was Oldies & Goldies met Sandra. Doei doei!

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagen door een Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur. Zaterdag van 9 tot 16:30. Zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91. Of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen. 20 kilo voor 3 euro.
2: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
3: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
4: Plaats tekort? Dan moet je Open Haardebouw Kinrooi bellen. Gelegen naast de studio's van Radio Monza. Open Haardebouw Kinrooi verhuurt stallingen, opslagruimte voor goederen, meubelen, hobby- en karweimateriaal. De mooi gelegen opslagruimte ligt in de Esselstraat 1 te Kinrooi en is geheel vrijblijvend te bezichtigen. Voor meer informatie kan je ook bellen naar 089 70 26 89.
5: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
6: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
7: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
8: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza, het nieuws.
10: Bart De Wever sluit een alternatief naast de centenindex niet uit. Dat zegt hij op VTM Nieuws. Eerder deze week werd de stemming daarover met een week uitgesteld, omdat de oppositie eerst wil dat de Kamercommissie Sociale Zaken stemt over een alternatief voorstel van de sociale partners. Ook binnen de federale regering is niet iedereen het eens over die centenindex. Op 1 juni zou die moeten ingaan. Bij een zware vechtpartij in Heist op den Berg in de provincie Antwerpen zijn twee meisjes gewond geraakt, dat schrijft HLN. Dat gebeurde vannacht. Op beelden is te zien hoe er wordt geduwd en getrokken op een terras. Er werd onder meer met tafels en stoelen gegooid. De politie heeft voorlopig nog niemand opgepakt. De daders zijn wel geïdentificeerd en het onderzoek loopt. Het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Malderen in Vlaams-Brabant krijgt al maar vaker oproepen voor verminkte reeën. Die komen terecht onder maaimachines van boeren. Want nu het droog is, willen boeren zo snel mogelijk hun velden maaien. Het opvangcentrum brengt de dieren daarna naar een dierenarts voor euthanasie. Iran en de Verenigde Staten staan dicht bij een akkoord om het staakt het vuren in het Midden-Oosten te verlengen met 60 dagen, dat schrijft de Financial Times. Het zou gaan onder meer om een heropening ook van de straat van Hormuz en een versoepeling van de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens. Amerikaans president Trump laat weten dat hij morgen een beslissing neemt. De Deen Jonas Vingegaard heeft de 14e etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Vingegaard was oppermachtig op een aankomst bergop en kwam alleen over de streep. Hij neemt ook de roze trui over van Portugees Alfonso Eulalio. De Oostenrijker Felix Gall en de Australiër Jay Hindley werden tweede en derde. Nog lang zonnig vanavond, koelt af naar 14 à 17 graden. De komende dagen warm en zonnig, lokaal 30 graden. Dinsdag zelfs 31. Vanaf woensdag koelt het af, blijft wel droog dan bij 23 graden.
9: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Even allemaal een goede naafluister, als 3 minuten na 20 uur. Het is natuurlijk wel weer tijd voor de zaterdagavondshow. Zoals elke zaterdag tussen 20 en 23 uur, luisteraars. Voilà. En voor mij was er natuurlijk wel Sandra en dus Jan van Brussel met allemaal goede krakers om nooit te vergeten. En luisteraars, voilaan, als u blijft luisteren via Radio Monza 105.6, 106.5, hoort u meer en meer. En luisteraars, voilaan. Maar eerst en vooral luisteren naar goede avond tussen Jan van Brussel tot 23 uur. Luisteraars, voilà.

Ja, ja, toch zo aan een goede rocker vanuit de jaren 70, luister 1977. Meatloaf, my paradise by the dashboard line.

0: weer zo'n goede kaken van je was van het 1977 ook al luisteraars. Normaal zijn vier heren bij elkaar, maar die verholen er altijd oerentrachten bij je luisteraars. Voilà.
1: Ze kunnen het non de u allemaal wel zeggen, maar er is er maar één king van het feestje. Hey!

zijn toch twee goede singers bij elkaar langs de Nederlandse kant. Luister, de laatste is natuurlijk wel weer nimmer dan deze Stef Enkel. Op een terrasje luistert. Buiten is het lekker warm. Kun je altijd op het terrasje erbij zetten. En daarvoor was natuurlijk wel deze van King of a Feestje van Johnny Gold erbij, luisteraars. Voilà!

0: vogels zitten nog altijd bij. Maar deze dames, kleine dames, weten nog altijd wat er is. Luister, maar toch een goede single. Langs de Nederlandse kant tot en met. Sana was natuurlijk wel deze dame, luisteraars. Voilà.
1: We got it together, didn't we?

was 50 jaar geleden met deze twee bij elkaar. Frans Talig Torma de Luizen, Serge Gainsbourg en Jane Birkin Luizen. Je t'aime one au plus. Wie zou het niet graag willen doen? Maar ja, ze zijn er niet meer. Maar toch een goede kraker. Frans Talig Torma de Luizen. Voilà.

Thierry Derges is natuurlijk wel deze Nederlandse Limburg erbij. Gewoon dat lees kan aandoen, dat werd ze natuurlijk wel meer en meer. Hallo, stress wel aan. Maar de volgende zing ook langs de Nederlandse kant. Zijn naam is nog altijd Gratte Dame, luisteraars. Wat is het dat, Gratte Dame, met mezelf erbij doet, luisteraars? Toch een heel goed ding. Maar toch een goede single. Eigenlijk toch speciaal voor mij. Komt natuurlijk wel van deze dame, luisteraars. Gratte Dame.

deze grand dame heeft er al jaren over nagedacht. Luisteraars, ja, elke keer heeft natuurlijk wel gevraagd wat hij altijd mee bezig is, luisteren. Maar toch een goede kraker met grand dame erbij. Eigenlijk toch speciaal voor hem, komt natuurlijk van haar, luisteraars. Voilà.

Ja, herkent u ze nog altijd? Luisteren, zijn natuurlijk wel vijf hier van de kanten van Venlo, luisteraars. Het zijn natuurlijk wel de Terrybo's, luisteraars. De hele wereld is een gekkenhuis. Laat ons eerlijk zijn, want is in de wereld toch een heel goed ding, luisteraars. Voilà. Maar voor de tijd zijn van de al 21 uur, luisteren, een goede rocker tot en met eens van Stenis gewoon tot 21 uur. Blijf natuurlijk wel genieten met Radio Monster erbij en mezelf ook erbij, luisteraars. Voilà.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Het zijn natuurlijk wel de bintanks vanuit de Nederlandse kamer. Toch een goede kraken van je maatste. We're traveling in the USA. Een kraken van je maatste. Het is eigenlijk toch al 3 minuten na 21 uur. Maar de volgende single zei toch speciaal voor deze Adrie Schreurs vanuit Rooie Luisteraars. Is natuurlijk wel jarig. Komt natuurlijk van de banden erbij. Moest natuurlijk wel dat single zijn van Eddie Wally. Ik spring uit en vlieg.

Laat Adrie maar door, gewoon loosstress kunt er altijd genieten met deze single erbij. Met Eddie Waller, luisters, springen natuurlijk wel een vliegmachine, dan weet je natuurlijk wel meer en meer. Hij is vandaag wel jarig geworden, Adrie van Utrecht, luisteraars, voilà. Maar de volgende zingen zegt deze heren, dat zijn natuurlijk wel de op-en-dop-darkste, zullen we zeggen. Zoiets, luisteraars, zijn allemaal van de kanten van Lanaken, luisteraars. Moest de singeltje zijn van Julke de Bee, luisteraars, voilà.

Ja, dat is eigenlijk de opperbadjaartjes van Oud-Laan en Kalooster hebben natuurlijk wel een gevraagd. Maar deze Julke erbij, bij Joos en Rijkem, is dat nog altijd schoon tot en met de Loosteres. Voilà.

is natuurlijk weer langs de Nederlandse koorn, ook al meer dan 20 jaar geleden. Nou, luister maar, Solan. Zijn naam was ook altijd deze Frans Bauer, luister. Samen in een lekker bubbelbad. Wie zou dat graag willen doen? Het zijn natuurlijk wel zoveel. Luister maar, voilà.

Heren, zeg ik het al een beetje lang bezongen met nieuwe man, de Rouwenezer erbij. Meer dan 30 jaar geleden zie ik herreloosters. Een kwestie van geduld moest er altijd erbij pakken. Dan met ze natuurlijk wel meer en meer herreloosters. Voilà!

ja, hij is natuurlijk wel een Italiaan tot en met, ook al meer dan 50 jaar geleden. Umberto Tozzi is natuurlijk wel deze heer, maar Gloria was natuurlijk wel deze dame erbij. Ja, luisteraars, voilà. Maar de volgende singer is eigenlijk toch speciaal voor deze heren uit de kanten van Gallicloosters. Zal nu natuurlijk wel lang laken voorbij, maar zij natuurlijk wel de club, de Wolfpols, luisteraars, hebben natuurlijk wel gevraagd. En zo niet meer minder dan deze André Hazes, luister, uit de bal.

dat was natuurlijk wel niemand meer dan deze André Hazes. Al jaren hier naar luisteraars zo lang. Maar het is natuurlijk wel de club van de Wollepols vanuit Gerlekloosteres. Hebben natuurlijk gevraagd. En zelfs genoten tot en met. Uit de bol is nog altijd dat ding. Hallo stress, voilà.

is eigenlijk toch wel op zijn Italiaans. Maar ook toch een Vlaming tot de maat. De luisteraars, Helmut Lotti is nog altijd zijn naam. Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao. Zit er nog altijd bij. Maar deze heer vanuit de kanten van Stramprooi, die weet dat eigenlijk ook, luisteraars. Voilà.

dus ook al 58 jaar geleden met deze vijf heren bij elkaar. Luisteraars, gewoon weg de Beach Boys met Sloops on B. Klinkt nog altijd even mooi. Al zitten we al jaren in 2026, luisteraars. Voilà. Maar de volgende single is wel een beetje instrumentaal. Het is eentje van Delicato, luisteraars. Ja, eentje van, ja, moet dan kijken, weet je natuurlijk wel meer en meer, luisteraars. Ja, daar komt die Percy Faithfull. Voilà. Thank you.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

weer zo'n goede rock, ook al meer dan 30 jaar geleden, met Status Quo daarbij, en toen er ben je luist, rock'n'roll to you, toon en kraken van je Waalse luisteraars, voilà. Maar het is eigenlijk toch al 4 minuten na 22 uur, gaan we natuurlijk verder tot de 23 uur luisteraars, voilà.

Dat weer een goede single van die moment dat een mooie warmte bij je luistert. Kan natuurlijk later een single zitten regelmatig bij je luisteraars. Gewoon maar eenzame kooibos zitten nog altijd bij je luisteraars. Voilà.

was ook al 15 jaar geleden met deze Bruce Springsteen erbij. Waiting on a sunny day. Maar ja, vandaag was het natuurlijk een zonnige dag. Morgen ook nog, een maandag ook nog. Als er altijd een zonnige dag is, laat het gewoon verder gaan. Luisteraars, voilà. Maar de volgende zingen zijn natuurlijk wel twee dames langs de Vlaamse kant. Mieke en Petra, ons stomme samen, zitten nog altijd bij. Luisteraars, voilà.

dan een bruggetje raar, maar toch een goede single met deze twee dames langs de Vlaamse kant. De luisteraars Vlaam, Mieke en Petra, stemmen samen. Ja, klinkt nog altijd even schoon. Hallo, stress, voilà.

de Nederlandse kant. Janus is er altijd slim. Ik heb de hele nacht aan jou gedacht. Ja, klinkt natuurlijk tot en met de lus gaan zwallen. Maar de volgende single zijn toch speciaal voor Irma, die morgen jarig is. Krijgt een dikke proficiat van niemand minder dan Mia en Marina. En ik moest er ook erbij pakken, Jan en Mia en Jill. En om onze team en alle luisteraars, ook van Mia en Marina luisteraars. Wel, moest dat natuurlijk wel dat singeltje zijn van Gomer, de Hukkelbuk erbij. Eigenlijk toch speciaal voor Irma luisteraars. Voilà!

toch weer zo'n hakkelbuk al jaren geleden. Luisteraars, en natuurlijk waren we weer niemand dan vier hier bij elkaar. Royal Showband, wat ervan, luisteraars, was eigenlijk toch bedoeld voor deze Irma, die heeft morgen jaren, krijg je een dikke profrietzert van niemand minder dan Mia en Marina. En ik moest er ook erbij pakken voor niemand minder dan Jan en Mia, Angel en alle Monza team en alle luisteraars. Ja, ze hebben het natuurlijk wel genoten tot en met de luisteraars. Nu moet het toch iemand anders doen, luisteraars. Eigenlijk toch speciaal voor Angel, ook voor Irma en ook voor Mia en Marina, luisteraars. En een andere single, dat je alleen maar horen, dan weet je dat altijd de bedoeling is, luisteraars. Voilà!

dit toch speciaal voor deze Irma, wat morgen jarig is. Komt natuurlijk wel, ja, van deze Angel vanuit de grotere luisteraars. En Mia en Marina en Jan zitten er ook bij luisteraars. Maar ze zijn natuurlijk wel genoten met Jan erbij luisteren. Jij bent zo mooi. Wat moet ik meer zeggen, luisteraars? Voilà.

0: Snake Bank wel een beetje instrumentaal tot en met. James Lance is natuurlijk wel deze Duitser met vele mannen erbij, luisteraars. En Dem from the Elvira Mansion is natuurlijk wel de titel, luisteraars, voilà. Maar de volgende singer is weer iets anders, Duitsstalig tot en met, zijn natuurlijk wel die Amigos, luisteraars, voilà.
1: Dit is

Toch bijna 5 minuten met deze single van die Amigos erbij, je luister. 110 zomerkaraat zit er nog altijd bij, je luisteraars. Voilà. We zitten dus stilkens aan naar het einde van dit programma, luisteraars. Dat zijn altijd tergend langzame krakers in Waalse, tot de tijd zijn van 23 uur. Net als deze is er altijd Cliff Riley, tezamen Wukke van Meeuwen erbij, luisteraars. Voilà.

Ja, het waren natuurlijk wel twee singles bij elkaar, luisteraars. De laatste is natuurlijk wel Carbon, Nooit Meer Alleen. En daarvoor was natuurlijk wel Cliff Riley met Luc van Meeuwen. Ons geheim zit er nog altijd bij, luisteraars. We zitten toch maar aan het einde van dit programma, luisteraars. Voilà.

0: kan natuurlijk wel niet laten, maar deze single van die botsenklotsers erbij. Mijn kleine hart zit er nog altijd bij. Luisteraars, voilà. Jammer genoeg zitten we toch op het einde van dit programma, luisteraars. Wanneer ben ik weer? Volgende week zaterdag tussen 20 en 23 uur. Voor de rest een leuke avond en een hele prettige nacht. Maar blijf natuurlijk genieten met Radio Monza erbij, luisteraars. Ik zou zeggen, arrivederci, luisteraars. Voilà.
1: Let me...

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Ja, mag ik vertellen?
1: Oh, ja, oké.
0: Dames en heren, vrienden en vriendinnen, de feestkassa kan beginnen.

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.